0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
4: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Het is 3 voor 6. Hele goedemorgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, al maar meer mensen die sluiten een zorgvolmacht af.
6: Ja, in Vlaanderen zijn dat er toch al 735.000. Vooral de eerste 6 maanden van dit jaar zagen notarissen een sterke stijging van dat aantal zorgvolmachten. Daarin bepaal je zelf wie je geldzaken mag regelen en wie belangrijke beslissingen neemt als je dat zelf fysiek en mentaal niet meer kan. Elke meerderjarige die kan zo'n zorgvolmacht afsluiten, maar het zijn vooral 60-plussers die daarvoor kiezen. Het kost zo'n €225 als je dat doet bij de notaris, maar het kan ook zonder, via een acte bij het Vredegerecht. Veel sport. Beginnen met voetbal. In de hoogste klasse blijft A-Gent mee aan de leiding samen met Charleroi. De Gentenaars wonnen gisteravond op eigen veld van Oud-Heverlee Leuven met 1-0. Meteen een 4e zege op rij. OH Leuven staat samen met Kortrijk laatste in het klassement. De Kortrijkzanen die verloren gisteravond met 1-0 op het veld van Anderlecht. Danilio Sikan scoorde het enige doelpunt voor de Brusselaars die door de overwinning naar plaats 10 klimmen in de stand. En op de US Open Tennis in New York plaatsten Zizou Bergs en Alexander Blok zich voor de 3e ronde, toch wel knap. Bergs versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets en speelt zijn volgende match opnieuw tegen een Nederlander. Die heet Bottik van de Zandschulp.
5: Prachtig. Prachtig. Ja.
6: En Alexander Bloks die klopte in 4 sets de Argentijn Trungeliti en speelt in zijn volgende wedstrijd, niet makkelijk, tegen het 5e reekshoofd, de Italiaan Cobolli.
4: Nostalgie weer.
6: Veel bewolking vandaag. In de late namiddag gaat het regenen vanuit het westen bij zo'n 19 tot 26 graden. Morgen en zondag schijnt geregeld de zon. Er zijn ook wel wolkenvelden. Weekend maximaal tot 24 graden. En maandag dan wisselend bewolkt met enkele buien. Maximaal tussen 23 en 28 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
7: Sander en Veronique.
5: Een rituele begeleiding richting het weekend. Dat kan je van ons verwachten. En natuurlijk de grootste hit. Color Me Bad, I Wanna Sex You Up. Maar beginnen doen we met Soft Cell en Tainted Love. Goedemorgen. We are music. Ook al begonnen aan de vrijdag, laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: De hitte verspreidt zich al op dit vroege ochtenduur. 5 over 6 op deze vrijdagochtend. Het gaat al over seks met Color Me Bad, I Wanna Sex You Up. Meteen eentje uit 1964. Eentje die ideaal past op deze amazing vrijdag. Lulu and the Lovers met Shout. Dat was het allemaal voor zometeen.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, dag Sander. Het is alweer vrijdag. Welkom hier bij Nostalgie. Het einde van die eerste schoolweek, die is er al, hè?
0: En die is voorbij gevlogen, denk ik.
2: Heel snel.
0: De taken en de toetsen Latijn die zijn zelfs al in gang geschoten bij
2: jou. Ja, vandaag al een eerste toetsje Latijn. Ik denk dat dat gaat zijn om zo even te refreshen van wat weten ze nog van dat eerste jaar.
0: Hè? Ja, ik snap het wel ergens.
2: Ja, ik ook.
0: Het is niet plezant om in die eerste week al een toets te hebben.
2: Maar ik vond het wel verbazingwekkend hoe vlotjes hij spontaan aan zijn bureautje ging zitten om dan nog eens even te overlopen. Dus ik denk dat de boodschap wel is binnengekomen.
0: De Heilige Geest is ingedaald.
2: Ah, stel voor. Oh, mannetjes. En de Heilige Geest is ook al aanwezig in onze clubs, hè?
0: Ja, de Heilige Geest misschien in de vorm van Dirk de Wilde. Die stuurt goedemorgen, Vero en Sander. Ik ben al onderweg naar mijn eerste klant. Nog een laatste dagje alles geven tot 6 uur. En dan morgen om 6:20 ochtends opstijgen. Voor 3 weken naar de Spaanse zon in Almendros, Roela Costa. Maar Dirk, wat een prachtige vooruitzichten. Ook Frank Verkammen is er al bij. Het is vrijdag, zegt hij. Te kijken uit naar het weekend. En ook naar de dorpsdag in Braschaat. Ja, Veronique die gaat er ook zijn natuurlijk. Bianca van Ket, het Wistwezel is er ook. Goedemorgen, zegt ze. Veronique kan misschien een lakmans eten bij het smoutenbollenkraam. Zo'n wafel. Waar we het al langs over hadden, lijkt me nog een goed idee. En ook Tom uit Belzele, die stuurt goedemorgen Sander en immer ravissante Veronique de Kok. De laatste van de week, straks richting de caravan in de Haan. Ik kijk er weer enorm naar uit. Wat een fijne weekendplannen toch allemaal. En wat jouw weekendplannen ook zijn, we zetten die alvast goed in met Meezing Vrijdag. Extra veel meezingers op deze leuke dag natuurlijk. Wat dacht je van Lulu and the Lovers met Shout?

0: niet goed voor de stem, hè, zo Amazing Vrijdag. Je zit heel dat te roepen, onder andere met deze, dus shout. Zometeen krijg je The Barge, Rhythm of the Night en een hit van Marco Borsato van op de eeuwwisseling. Maar eerst moeten we nog aan onze kauwgombalenbak draaien.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Voilà, tijd om dat tuttefruttemachine nog eens aan zijn werk te zetten. Alleen komen er hier geen lekkere kauwgommetjes uit, maar wel heel belangrijke levensvragen, hè, Sander?
0: Ja.
2: Zodat jij en wij elkaar nog beter leren kennen.
0: Dat is waar. En die vragen kan je ook zelf insturen. Heb je een idee welke vraag wij eens moeten beantwoorden? Kan je die altijd laten weten in de nostalgie-app. En dan steken wij die in het tuttenfruttenmachine.
2: Jawel. Sander, ik ga draaien. Is het goed?
0: Draai dan een tuttenfrut. Oh jong, hallo.
2: Ja, ja. Dat is een jackpot. Dat is een jackpot, jong. Amai. Als je nog iets zou kunnen bijstuderen.
0: Ja?
2: Of opnieuw zou mogen studeren.
0: Ja.
2: Wat zou dat dan zijn? Zou je een andere richting kiezen dan hetgeen dat je misschien nu hebt gedaan?
0: Nu hebt gedaan. Oh, vind ik wel een toffe.
2: Daar moeten we wel eens over nadenken, hè?
0: Ja.
2: Dat vind ik wel een goede vraag.
0: Zometeen geef je het antwoord wat Veronique de Kok geworden was als ze geen Miss België was of als ze opnieuw zou mogen kiezen.
2: Ja.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja! En vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
11: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
10: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
12: Eurostar. Together we go further.
13: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
14: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
15: een rustig deuntje.
14: En voor de
16: goedenavond,
14: waarbij je de dag wil verteren door te
16: dansen op deze toppers.
14: Voor wie non-stop info zoekt
15: en nieuwsgierig is ook.
14: En voor zij die liever even
17: alles willen vergeten.
14: Met non-stop muziek.
15: Blijf luisteren, hè.
14: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
18: Ah, Veronique, Philippe Geubels hier. Zeg, ik heb juist gehoord

0: Dat is eentje voor Mark Koeken, hè. Die is ook binnen.
1: Oh, die is al lang binnen.
0: Marco Borsato. Zometeen Yes, Owner of a Lonely Heart. En een streepje Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.
2: Zeg, wat ik nog wou vragen.
1: En wel, wat we nu net uit onze chickenbak hebben gedraaid. Wat zou jij nog bijstuderen of opnieuw studeren, mocht je het mogen herdoen? Wat zou dat dan zijn, Sander?
0: Heel veel leuke dingen in de app, vind ik wel, ja, die gepasseerd zijn.
1: Ja, maar ook minder leuke. Dat ik denk, oh nee, dat begin ik niet meer aan.
0: Lisa lees ik hier uit Gent. Lisa die zou graag nog dierenverzorging bijstuderen. Dat vind ik wel een hele leuke. Roland die zegt, ik heb er altijd van gedroomd om piloot te worden. Dat zou ik dan wel heel graag willen doen.
1: Dat is zo'n typische klassieke jongensdroom, denk ik, niet? Zijn er niet heel veel jongens zoals jong zijn, politieagent of piloot?
0: Wel ja, dat denk ik ook. En Frederike zei, ik zou mij omscholen tot stewardess.
1: Ah ja.
0: Dat lijkt me ook nog een hele plezante. En dan is er ook nog een Jonathan en die zegt, ik heb na het middelbaar heel lang getwijfeld over mijn studiekeuze en wou toen graag in het leger gaan. Heb dat niet gedaan, maar als ik opnieuw zou beginnen, zou ik het wel eens een kans willen geven.
1: Ja?
0: Is dat niks voor jou, sergeant de Kok?
1: Nee, ik zou dat voor mijn jongens, nu de tijd van tegenwoordig, ik zou dat heel erg vinden, moest dat terugkomen.
0: Dat snap ik allemaal. Maar bon, heel veel leuke herscholingsideeën in de nostalgie-app.
1: Ja, Sander, jij hebt taal en letterkunde gedaan, hè?
0: Ik heb taal en letterkunde gedaan.
1: En wat, zou je dat opnieuw doen of zou je iets anders doen?
0: Maar misschien moet ik bij jou beginnen. Wat heb jij gestudeerd? De school van het leven, maar...
1: De school van het leven. Ik was wel begonnen toen ik 18 was met vertaler-tolk, Spaans-Engels. Ja. Ik heb toen het geluk gehad, of het ongeluk gehad, het geluk om enerzijds op tv te beginnen werken, maar anderzijds dan geen diploma te hebben. Wat heel eerlijk tussen ons gezegd en gezwegen toch altijd wel een klein beetje nog zou blijven knagen.
0: Zeker voor jou, denk ik, omdat jij bent wel iemand die...
1: Ik ben een streverke zo,
0: met kennis bezig is.
1: Ik vind dat leuk.
0: Ja. Dus stel...
1: Dus dat is wel zo'n mankement geweest. Dus mocht ik het mogen bijdoen en mocht ik nog het verstand hebben van doen, want ik vergeet tegenwoordig wel het een en het ander, dan zou ik toch terug talen doen.
0: En welke talen zou je doen?
1: Ja, Spaans natuurlijk ook, omdat hij thuis in Spanje, mijn ouders wonen in Spanje, dus Spaans sowieso wel. Spaans-Engels zou terug een leuke combi zijn.
0: En Frans kan je al?
1: Ja, Frans ken ik al, ja.
0: Ik heb inderdaad taal- en letterkunde gestudeerd.
1: Ja.
0: Was heel, heel plezant.
1: Maar zou je het nog opnieuw doen of zou je iets anders doen?
0: Ja, opnieuw doen. Ik zou wel eens iets anders willen doen. Ik droom ervan om geschiedenis te doen.
1: Ja, dat is ook leuk, hè?
0: Ja, en het gaat zelfs zo ver dat ik denk dat ik dat ooit wel ga doen.
1: Serieus?
0: Als
1: je nog eens tijd hebt.
0: Ah, wel, als het leven zich wat in de plooi heeft gelegd, zou ik durven... Oh, ik weet niet, nu ik het uitspreek, wordt het zo echt. Maar...
1: Ja, maar geef die boeken dan maar door, want dat was mijn favoriete vak op school. Ja. Maar heel interessant.
0: En ik weet nog, dan zegt iedereen, wat gaat het daarmee doen?
1: Maar
0: het gaat mij vooral wel over
1: de interesse.
0: De interesse,
1: hè? Ja, ik ook.
0: Allee, bon, we zullen dan onze utiliteitsmachine eens naar de Romeinen nemen.

0: Ja, wat zou je doen als je de kans zou krijgen om opnieuw te studeren? Zou je een andere richting uitgaan? Dat was eigenlijk de levensvraag.
1: Ja, en er zijn heel veel antwoorden binnengekomen. Hè. Ook mensen die heel veel diploma's hebben en uiteindelijk toch niet de job vinden die ze willen.
0: Ja, maar Kelly stuurt dat haar dochter twee masters in de taal en letterkunde heeft, wat ik ook
1: toch
0: gestudeerd
1: graag.
0: Heb.
1: Chapeau.
0: En nu als postbode werkt, ze vindt dat heel leuk, het buitenwerken en het fysieke aan de
1: maar
0: job.
1: Maar hoe komt het dan dat je een gans andere richting uitgaat? Dat vind ik zo raar.
0: Ik moet wel zeggen dat taal en letterkunde, ik ken het nu uit eerste hand, ook vrienden van mij die het allemaal gestudeerd hebben. Het is soms heel moeilijk om iets in de sector te vinden.
1: Maar dat vind ik met geschiedenis ook. Hè. Ik vind geschiedenis superleuk qua vak. Maar om het te studeren, wat kan je dan nadien mee doen?
0: Ja, je kan wel iets doen, er zijn wel mogelijkheden, maar ze hangen niet aan de bomen,
1: nee,
0: de jobs.
1: Hè? Ja. Nee,
0: ondertussen ook nog Bruno uit Oost-Vleteren, ook wel leuk. Die zei, ja, ik heb als kind moeten kiezen tussen de voetbalschool en de muziekschool. Uiteindelijk de voetbalschool gekozen om bij de vriendjes te zijn. Mm-hmm. Maar nu, 40 jaar later, wel een beetje spijt van. Ik zou eigenlijk wel graag nog een instrument leren.
1: Wel, het is nooit te laat.
0: Ik denk dat ook niet. Ik denk dat je het altijd nog kan leren.
1: Nooit te laat, al is dat als hobby. Maar een vriendin van mij ook, die is ook 50 en die begint nu terug pianolessen te nemen.
0: Maar ik heb nu wel altijd een instrument gespeeld, gitaar en zo. Heb jij ooit een instrument gespeeld?
1: Ja, af en toe een keer een fluit of zo. Hè.
0: En dan zie je die ogen twinkelen.
1: Oh. En jij begint al te lachen.
0: En dan trots op haar eigen mop. Zometeen, Patrick Hernandez met Born to be Alive. Wist je dat opgenomen is in België, dat nummer?
1: Oh, serieus?
0: Ja, alle fluitpartijen zijn hierin gespeeld.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be. Wienerberger.
3: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. Twee lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
4: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
2: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
6: Klaar?
5: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
6: Ja?
5: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
6: Nog mee?
5: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
6: Gaat het nog?
5: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
6: Kortom?
5: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
5: Peugeot.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
8: Pearl.
7: Voorwaarden op pearl.be. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
8: Torfs!
9: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Goedemorgen Veronique, ik ben Segers hier en ik wil u toch nog wel eens zeggen dat opstaan met u echt heel plezant is. Jawel, puur.

0: geen fluitpartij in dit nummer. Extreme More Than Words. Ja, Vero, je zal
1: vind
0: niet,
1: het toch grappig, hè?
0: Je zal niet kunnen meespelen. Ik heb 1991. De ultieme kampvuurklassieker van menig scoutkamp, denk ik.
1: Ja, je weet wat dat deuntje betekent. Het is bijna 7:15. Het is nog vroeg, maar wij zijn al samen wakker. Ik vind het wel heel gezellig hier in ons clubje. Zeker zo op een vrijdag, want dan is het hier natuurlijk...
0: Meezing vrijdag. Zometeen bijvoorbeeld nog keihard meezingen met Ed Sheeran en zijn Bad Habits natuurlijk. En ook UB40, die zitten wel met wat ongedierte in de keuken, maar daar kan je ook mee meezingen. Maar we hebben vandaag ook een ja-nee-vraag natuurlijk. Hè.
1: Ja, ik vind het wel een hele goeie. Dat is zo echt voor discussie. Hè. Kun je op de grond gevallen voedsel veilig eten als je het binnen de 5 seconden regel opraapt. Wat denk jij, Sander?
0: Ja, dat gaan we allemaal weten natuurlijk na 7 uur, wat ik denk. Maar laten we even teruggaan naar de tafel van Gert gisteren, waar die vraag natuurlijk ook aangehaald is. Yes. Daar zat onder andere Walter Damen, jou wel bekend.
1: Uiteraard.
0: En die zei daar dit over.
2: Bacteriën extra binnen te krijgen is het ook wel nuttig. Je moet een weerstand opbouwen.
3: En je doet het bijna bewust. Hè?
2: Nee, maar wij zijn ook zo opgevoed. Een bol crème glas, dat gaat natuurlijk niet. Hè? Maar voor de rest gaat dat van de grond. Je krust dat eens in de wanden af of onder de kraan.
3: Zijn we te flauw geworden op dat vlak?
2: Ja, absoluut.
0: Absoluut, zegt Walter Dame. En ook onze collega Stieg de Donker, die je straks nog hoort in het Meezingcafé, die zat gisteren aan de tafel van Gert. En die zei daar dit ook. Ik heb al een voorgevoel wat hij gaat zeggen.
4: Ik krijg veel viezere dingen in mijn mond geduwd door mijn kinderen.
3: Zwaar, maar allemaal.
4: Soms dragen die een druif in hun hand een half uur en dan krijg ik zo'n warme druif in mijn hand gepest nadat hij een hele dag in die crash zo mijn randen over heeft aangezeten. Ja, ik raap iets wat 5 seconden op de grond, dus raap ik op en eet ik op.
0: Ja, bij de kijkers was het wel best verdeeld, hè? De scores van de ja-nee-vraag.
1: Ja, inderdaad. 57% van de volgers die raapt het nog op. 43% doet dat niet. Ik vind dat wel een beetje bijna een 50-50 zo.
0: Wel, dus is de vraag, als jij thuis iets op de grond laat vallen, eet je het dan nog op, ja of nee? Laat het even weten in de nostalgie-app en na 7 uur gaan we erop door. Maar ze zit al zo naar mij te kijken.
1: Ja, omdat ik al een voorgevoel heb, ik ken u. De hypochonder alom.
0: Misschien verras ik je wel. Dat is voor na 7 uur.

0: Ja, ik denk dat ik het antwoord van UB40 wel weet. Als er iets op de grond valt of je het opnieuw zou opeten.
1: Ja, met zo'n rat in je keuken.
0: Zou ik dat niet doen?
1: Ik weet het niet.
0: Die rat is daar direct weg mee. No. Maar dat is dus die aan-e-vraag. Iets valt op de grond.
1: Ja, inderdaad. En kun je dat dan nog opeten als het zo binnen de 5 seconden regel valt? Is het een mythe of niet?
0: Laat het even weten in de nostalgie-app wat jij doet. Ondertussen in ruil krijg je van ons eentje uit mijn geboortejaar. De Spice Girls met...
1: Spice Up Your Life.

0: was.
1: Bobby.
0: Die september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
0: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
0: Wat ook, ja.
1: Dat hadden we ook door.
0: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
3: Oh.
2: Dat hadden wij niet door.
0: Dan is het nu door.
3: Ja, naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: Nog voor je kan denken...
9: Pas op voor die borduur!
8: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
10: Nee, schat, het is meun.
8: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
11: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
8: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En mijn broer zijn scheve tanden.
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
18: Leden bij Leemans.
19: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
20: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal.
19: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
20: Oei, dat was precies niet start to fun.
19: Maar Suzie toch...
21: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
22: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
21: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
23: Ga van
24: wegenwerken
23: naar
24: rustig wat werken.
23: Met de trein.
25: Nostalgie. Goedemorgen, het is ondertussen 6:55. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, al maar meer mensen sluiten een zorgvolmacht af.
26: In Vlaanderen zijn dat er al 735.000. Vooral de eerste 6 maanden van dit jaar zagen notarissen een sterke stijging. In een zorgvolmacht bepaal je zelf wie je geldzaken mag regelen en wie belangrijke beslissingen neemt als je dat zelf fysiek en mentaal niet meer kan. Elke meerderjarige kan een zorgvolmacht afsluiten, maar het zijn vooral 60-plussers die daarvoor kiezen. Het kost zo'n €225 als je dat doet bij een notaris. Maar het kan ook zonder, via een akte bij het vrederecht en dat is gratis. De Duitse autobouwer Volkswagen wil komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen, bovenop de 50.000 waarover ze eerder al spraken. In totaal moet dus 15% van alle personeel bij Volkswagen vertrekken. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten, omdat Volkswagen-directie niet kan garanderen dat er genoeg vraag is om nog auto's te bouwen. Tegen 2035 verdwijnen sowieso bepaalde modellen bij Volkswagen. Sport. In de hoogste voetbalklasse blijft A-Gent mee aan de leiding samen met Charleroi. De Gentenaars wonnen gisteravond op eigen veld van Oud-Heveleleuven met 1-0, meteen een 4e Gentse zege op rij. OH Leuven staat samen met Kortrijk laatste in het klassement. De Kortrijk-Zanen verloren gisteravond met 1-0 van Anderlecht. Danilo Sikan scoorde het enige Brusselse doelpunt die door de overwinning de Brusselaars dus naar plaats 10 klimmen in de stand. En op de US Open Tennis in New York plaatsten Zizou Bergs en Alexander Blok zich voor de 3e ronde. Bergs versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. Hij speelt zijn volgende wedstrijd opnieuw tegen een Nederlander met de toch wel mooie naam Bottik van de Zandschulp. En Alexander Bloks klopte in 4 sets de Argentijn Trungeliti en speelt zijn volgende wedstrijd niet makkelijk tegen het 5e reekshoofd, de Italiaan Coboli.
0: En voor de fans van Elise Mertens, Bart, wat heeft zij gedaan?
26: Zij gaat ook door naar de 3e ronde, maar dat was gisteravond om 6:30, dus dat moeten we nu niet meer vertellen. Iedereen weet dat.
0: Nee, maar ik bedoel, gewoon, ik wil eerder vragen, heb je dat gevierd of zo? Dat ze dan door is.
25: Je hebt het wel gezien, denk ik.
0: Ja, ik heb gewoon een glaasje champagne gedronken.
1: Nostalgie weer.
26: Veel bewolking vandaag. De late namiddag gaat het regenen vanuit het westen bij zo'n 19 tot 26 graden. Morgen en zondag schijnt geregeld de zon. Er zijn ook wolkenvelden. Weekend maxima tot 24 graden. Maandag wisselend bewolkt met enkele buien. En maxima tussen 23 en 28 graden. En meer nieuws ontdek je in de app van Het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
2: Sander en Veronique.
25: Vrijdag, zelfs de wekker klonk vanmorgen een beetje vrolijker. De boekentassen die zijn al moe, de ouders nog veel meer. Sander die zit mentaal al op café, fysiek gelukkig nog naast mij. Goedemorgen.

0: Brand to you, Bryan Adams. Ook zo'n heerlijke meezinger. Goedemorgen.
1: Ja, dat is eentje die me altijd aan het eiland doet denken. Die serie, fantastische scène. Waarin de Frankie Run to you draait. Ja, dat is ja, voor mijn collectief geheugen. Jij hebt dat nooit gezien,
0: nee.
1: Hè?
0: Nee.
1: Ik zeg je echt in Keulen donder.
0: Ja, het is al 5 over 7. Op de mooiste dag van de week. Ja, dat is altijd. Als het bijna weekend is, dan word ik zeer happy. Hè. Vrijdag niet alleen bijna weekend, maar ook onze huiscomedian Robbe Bons. Die komt straks ook nog eens langs om die week te fileren. Hè. Je kan om 7:15 ook nog eens extra tickets voor Disneyland Parijs winnen in de quiz van je leven.
1: Ja, en natuurlijk, je zei het al, die goede meezingers op vrijdagen. Oh. Zo meteen, echt waar, Alana Dante.
0: Met Take Me. Dat is lang geleden. Hè.
1: Leeft hij nog, Alana?
0: Ja, ze. Absoluut.
1: En hoe is dat daarmee? Ik ga die eens googlen.
0: Beltjes?
1: Ik ga die eens googlen. Alana Dante.
0: Maar gaan we het eerst even over de ja-nee-vragen hebben? Gaan we dat niet eerst doen?
1: Ja. Heeft een beetje Justin Bieber-kapsel gehad ooit, Alana Dante?
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb jij dat nooit geweten? Ah nee, natuurlijk. Jij wordt juist geboren.
1: Ik was net geboren. Bon, je hoort ze zo meteen nog eens. Inderdaad, eerst die ja-nee-vragen. Sorry, ik was afgeleid door Alana Dante.
0: Ja. Hier ze, hè. Kan je eten dat op de grond is gevallen, kan je dat eigenlijk nog opeten? Dat was een van de vragen aan de tafel van Gert gisteren. Er zijn heel wat meningen op binnengekomen. Hè. De mensen zijn toch een beetje kieskeuriger dan anders,
1: ja,
0: vind ik.
1: Kelly uit Antwerpen zegt natuurlijk kan je dat nog opeten. En dan zeker als je het even afveegt of afspoelt. Roland uit Antwerpen die zegt alle eten wat op de grond valt gaat bij mij in de vuilbak. Het is nogthans wel proper, maar ik doe het toch niet.
0: En dan hebben we ook nog Anne uit Brugge die zegt ik was vroeger niet zo kieskeurig als iets op de grond valt. Maar met 3 katten in huis ben ik dat wel geworden. Natasha uit Temse zegt oei, ik dacht dat het 3 seconden was, maar ons moeder zei vroeger altijd zand schuurt de maag. Het hangt er een beetje vanaf hoe proper natuurlijk die vloer
1: ja,
0: is.
1: Ja, dat
0: hè?
1: Is waar. Zullen wij ook de bordjes eens de lucht insteken? Kan je iets opeten? Je had daarnet gezegd dat je bij mij al een voorgevoel had.
0: Ja. Ja. Ik denk dat jij een hele kieskeurige bent. Dat jij zegt, dat ligt op de grond zaten, dit kijk niet meer op.
1: Allee, we zullen eens de bordjes omhoog steken. Kan je dat nog opeten? Onze producer.
0: Die zegt nee.
1: Veronique de Kok, die zegt ja. En ja. Ik zeg ook ja.
0: Ja, maar wacht, ik kan dat direct even nuanceren. Waarom zeg ik ja? Omdat wij de vloer... Allez, ik dweil de vloer, ik heb het gisteren weer gedaan. Ik dweil heel veel. We hebben 3 honden in huis. Het hangt natuurlijk van de ondergrond af. Hè?
1: Voilà, vind ik ook.
0: Niet dat dat vuil is, smerig is en er valt al in top. Uiteraard gooi je dat dan weg. Maar als dat proper is... En het is ook zo een hard iets dat valt... Spoelt dat af en het is klaar, hè?
1: Voilà. Ik ben normaal een hele vieze mie over alles.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Maar over dat soort dingen, die vallen, dat vind ik echt geen enkel probleem. Als je het er kan afdoen, toch niet erg.
0: Nee.
1: Ik vind zand schuurt te maag. We hebben ook Peter uit Merelbeek aan de lijn. Goedemorgen, Peter.
2: Goedemorgen.
0: Hey, bij jou thuis...
2: Sander en Veronique.
1: Hey, dat is belangrijk.
0: Hallo, dat is echt leuk. Bij jou thuis blijft iets dat op de grond valt niet lang liggen, maar niet door jou. Hè. Vertel eens.
2: Nee, inderdaad. We hebben thuis een hond die nogal tamelijk waakzaam is. En die inderdaad ook wel graag iets lust.
0: Dus je hebt eigenlijk de tijd niet.
2: U zegt het?
0: Je hebt eigenlijk de tijd niet om het op te rapen.
2: Nee, inderdaad niet. Hij is zodanig grap dat hij het opeet. Laat ons wel zeggen, als het bijvoorbeeld een druif zou zijn, dan laat het hij wel weer spuwt hij terug uit. Oh. Omdat dat dingen zijn die het dan niet lust. Dan moeten we het dan wel oprapen, maar dit gaat dan wel in de vuilbak.
0: Oké, selectief. Ja, okay.
1: Een selectieve hond. Wat voor ras is het, Peter? Mag ik dat vragen?
2: Laat ons zeggen, het is een grote hond. Eigenlijk was het een kruising van een Bennesenner en een Bouvier. En dan nog de vader was een Appenzeller. En we hebben daar een hele grote, mooie hond van gekregen. Die al bijna al 9 jaar bij ons is.
0: Dus leuk.
1: Maar als die dan zo groot is, dan kan die ook dingen van tafel. Dat moet zelfs niet op de grond liggen, vermoed ik.
0: Waarschijnlijk.
2: Laat ons zeggen dat hij dat niet eigenlijk gaat doen. Hij wacht wel eigenlijk voor soms dat hij het misschien iets gaat krijgen. Maar het is niet zeggen dat we ons kop draaien en dat hij dan uiteindelijk de tafel leeg eet. Dat doet hij niet. Maar hij lust wel inderdaad wel nog iets. Dat is een feit dat.
1: Een klein stofzuigertje. Doet Cookie dat ook, Veronique? Of?
0: Maar ik heb het probleem dat die staan te bedelen naast de tafel. Dat vind ik vreselijk, een hond die je bedelt.
1: Dus en krijgen ze dan af en toe iets?
0: Nee.
1: Dat is echt niet waar. Ik ben ook bij jou komen lunchen en dan... Oh, zo liegen, jongen. En dan geeft hij die gewoon een stukje vlees, hoor.
0: Nee, vlees niet.
1: Dat is...
0: Maar vlees nu?
1: Maar was dat dan kaas of zo?
0: Nee, dat mag niet.
1: Maar,
0: nee,
1: wat was dat?
0: Dat weet ik zo. Ah, het binnenste van een pistolet.
1: Ja, dat weet ik. Dat is
0: zo
1: waar.
0: Zo dat wiet dat je zo kunt.
1: Weer een leugen de wereld uitgeholpen. Peter, dankjewel. Groetjes aan de hond en nog een fijne vrijdag. En welkom in de club, hè.
2: Inderdaad, voor jullie ook. En een fijn weekend.

0: Amazing vrijdag. Mika, big girl, you are beautiful. Ik ben zelden zo gelukkig geweest op een vrijdagochtend.
1: Ja, maar het weekend is, hè?
0: Wat een nummer, mannetjes. De Mozart van zijn generatie. Mika met Big Girls, You Are Beautiful.
1: Alles oké, okay, Sander?
0: Alles helemaal. Dat is echt, ik heb een soort energieopstoot gekregen.
1: Ja, ik zie het.
0: Dat is die Amazing Vrijdag, denk ik.
1: Je hebt precies heel goed geslapen.
0: Heel
1: goedemorgen, iedereen. Het is bijna 7:17. We kijken allemaal samen uit naar dat weekend dat straks officieel wordt geopend. Heb jij ook zo wilde plannen als onze Sander? Laat maar weten in de app. Caroline die stuurt bijvoorbeeld al een berichtje. Ik ga dit weekend genieten van een vredefeest, zei ze bij ons Sint-Niklaas. Jij komt ook uit Sint-Niklaas?
0: Ik kom, ja, maar dat wist toch niemand dat ik uit Sint-Niklaas kwam?
1: Nee, dat wist nog niemand. Maar er is toch iets anders dan vredefeesten? Was dat niet met ballonnen?
0: Ja, de ballonfeesten.
1: Ballonfeesten, ja. Dat is hetzelfde.
0: Dat is hetzelfde.
1: Ah, dat is hetzelfde. Oké.
0: Okay. Ik ben daar zeker ook, Caroline. En misschien Alana Dante ook, want die komt blijkbaar ook uit Sint-Niklaas, laat Diero nog weten.
1: Ah, volgens
0: mij. Maar ik ben daar zeker bij. Kom je ook niet langs om eens naar de ballonnen te kijken?
1: Het zijn bij ons ook feesten in Brasschatis dorp, dus ik ga daar moeten werken. Ik moet daar de hele dag de winkel open doen. Hè.
0: Maar bon, we moeten straks wel eens horen bij Erwin hoe dat weer gaat zijn, want ja. Je weet, regen en ballonnen.
1: Nee, dat gaat niet. Hè? Dan gaan die niet de lucht in. Hè?
0: We gaan het zo meteen horen. Na de Jacksons en de Dexys Midnight Runners.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Vanavond iets Italiaans.
2: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Amai, la vita is echt wel bella.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Lotto is op zoek naar voeten.
6: Hé? Voeten?
5: Die graag op grote voet leven.
6: Graag.
7: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
5: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
6: En na het eten erop.
8: Simon.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
9: Wienerberger.
10: Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze bakstenen.
11: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
12: Wienerberger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
12: Krevel. Leef beter.
14: Ja, de Mintjes heeft het over.
15: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
14: Oh, dat is van na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
16: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
17: Goedemorgen, Veronique. Dit is Jaap van der Wal hier. Het is echt fantastisch om jou zo vroeg op de radio te horen. Het is wel echt heel vroeg, maar toch fantastisch.

0: Trend die komt op gang van de Dexys Midnight Runners. Come on, Eileen. Zo meteen Britney Spears met Baby One More Time. Maar eerst naar onze Erwin.
1: Het weer met Erwin.
2: Ja, goedemorgen Erwin. Eerst even beginnen met vandaag natuurlijk. Wat voor weer krijgen wij vandaag?
3: Hey, goedemorgen. Ja, we staan aan het begin van een warme herfstdag. Dat voel je echt vanmorgen al. In Westende is het kwik nu al gestegen richting 20,5 graad. En ook aan de andere kant van het land, in Pelt, in Limburg, is het al 20 graden. En de dag start op de meeste plaatsen ook droog. Maar dat droge liedje, dat duurt niet eeuwig natuurlijk. Zo rond de middag, net na de middag, begint het lichtjes te regenen en te motregenen. En het waait ook stevig. Dus als je vanmiddag een paraplu opentrekt, goed vasthouden, een dikke jas. Ja, die heb je vandaag dus niet nodig, hè, want straks temperaturen richting 23 graden. Later tegen zonsondergang, dan is het al avond natuurlijk, wordt het opnieuw droger.
2: Oké, zeg het dan nog even lokaal, heel lokaal, want onze Sander die gaat naar de Vredefeest. Dat is in Sint-Niklaas, dat is regio Oost-Vlaanderen dus. Hoe gaat het daar zijn het ganse weekend?
3: Wel, ik hoef niet lokaal te gaan. Ik kan het veralgemenen naar het hele land. Ik praat ook veel liever over het weekend, want dat ziet er echt goed uit. De wind gaat liggen. Heel goed nieuws voor de luchtballonnen in Sint-Niklaas. Ja, ja, ja. En de
2: maar die
3: wolken...
2: hebben toch een klein beetje wind nodig, toch?
4: Nee, maar niet een klein beetje, maar niet te veel. Anders kunnen die niet opstijgen.
2: Anders weet dat toch niet.
3: Ja, die hebben een beetje wind nodig, ja, dat he? Klopt. Maar voor de landing is dat vaak een probleem, de wind. Want als je met veel wind moet landen, een beetje gevaarlijk natuurlijk.
2: Heb ik allemaal meegemaakt. Ja, en de mand is op zijn zijkant gegaan. Mas wat.
3: Ah, voilà. Kijk. Zaterdag temperaturen al tot 1,22 graden en dus veel zon. Zondag wordt het nog warmer, richting 5, 26 graden. En ook begin volgende week is het warm, droog en zonnig. Opnieuw een beetje zomer zelfs. Hoogzomer, maandag 7, 28 graden. Goed, hè?
2: Dat vind ik top. Ja. Dat vind ik echt top.
4: Je hebt haar weekend helemaal gemaakt.
2: Ja,
4: dankjewel, Erwin.
2: Super.
1: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in Sint-Niklaas en op debameubelen.be.

0: Goedemorgen, het is bijna 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, CD&V komt met een opmerkelijk voorstel.
1: Als je een rekening, belasting of factuur van de Vlaamse overheid vergeet te betalen, dan moet je de laatste aanmaning op papier ontvangen, zegt CD&V. Want veel mensen missen die laatste verwittiging als de overheid die online verstuurt via de e-box of mijn burgerprofiel. En dan moeten ze dus interesse betalen en dat moet veranderen, vindt de CD&V. Een mirakel in Nepal. Je kan het niet anders noemen, want reddingsdiensten konden 10 dagen na de verwoestende overstromingen en de modderlawines 2 arbeiders bevrijden. Die zaten vast in een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Bij de natuurramp in de grensregio tussen Nepal en Tibet kwamen bijna 1300 mensen om. En 1000 anderen die blijven nog altijd vermist. Hebben jullie dat ook wel eens, dat je een van je 2 kousen of sokken kwijtgeraakt?
0: Oh, in de wasmachine, ja.
1: Wat we hebben ze in alle maten en kleuren, maar die kousen verliezen elkaar wel eens uit het oog. En dan blijft er 1 weeskous achter. Maar bij IKEA in Hasselt hebben ze daar een oplossing voor gevonden. Morgen kan je je eenzame sok of kous, ik heb het niet over je man of vrouw, inruilen. En kan je ook een waardebon winnen. 1 van je 2 kousen verliezen is ook wetenschappelijk onderzocht. En het heeft te maken met de grootte van je gezin, hoe ingewikkeld je wasgoed is en de aandacht waarmee je de wasbeurt doet. Iedereen die verliest gemiddeld 1,5 sok of kous per maand en zo'n 15 exemplaren per jaar.
0: Oké, okay. Vertel mij dan voor eens en altijd, waar zijn die andere sokken dan gebleven? Ja, ik vind die niet.
2: Dat wasmachine eet dat op, denk ik.
0: Nee, maar dat kan niet.
1: Daar is ook een verklaring voor.
0: Vertel.
1: Sommigen leggen die dan om te drogen op
0: de verwarming. Nee. Die zijn er gewoon niet meer.
1: Die valt achter de zetel? Of die valt achter
0: de verwarming?
1: Of
2: nee, die moet ergens liggen, hè, ja. Kan niet. Trouwens, het is in elke IKEA in Vlaanderen dat je kan betalen met de verloren sokken. Dus, je kan in elke IKEA met een eenzame sok betalen.
0: Ja, ik heb er wel heel veel eenzame sokken. Ja.
2: Ik ga dan niet al in het interieur kopen met sokken.
0: Ja. Ik heb er heel veel, dus ik vraag me af, waar zijn die andere helften?
2: Ik snap het niet. De kaboutertjes, denk ik.
0: Ja, moet zo zoiets zijn.
2: Of cookie, hè.
1: Het intrigeert mij wel, inderdaad.
0: Ja, mij ook. Ik word daar onnozel van.
2: Ja. Een mysterie, jongens. Het is iets voor inspecteur Witsen of zo om uit zijn pensioen terug te komen en op zoek te gaan naar de verloren sokken.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: Yazoo en het prachtige Don't Go, wat een nummer op jouw Amazing Vrijdag. Zometeen krijg je nog eentje van een Simply Red, Something Got Me Started.
1: De quiz van je leven.
2: Ja, goedemorgen. Het is 7:08. Straks gaan we weer spelen, hè. Je hoort het al, hè. De laatste kans deze week althans om 4 tickets voor Disneyland te winnen. Straks duiken we weer in jouw persoonlijke nostalgie. Want de vragen van die quiz van je leven, die hangen natuurlijk af van jouw geboortejaar. Dus het is echt wel een quiz over jouw leven. Dus wil jij meespelen? Wil je 4 tickets in de wacht slepen? Stuur dan nu je geboortejaar in de app en misschien kan je dan wel naar Disneyland.
0: Stel je voor dat je de eerste week van dat nieuwe schooljaar, dat nieuwe werkjaar, kan afsluiten met maar liefst 4 tickets voor Disneyland.
2: Oh, dat is toch kei tof? Dan gaan we met gezin naar daar.
0: Dan ben je een winnaar. En een winnaar, dat wil je zijn op een vrijdag. Wil jij meedoen? Stuur dan nu je geboortejaar. Je bent mij ondertussen aan het uitlachen, hè?
2: Oh, jij bent zo grappig vandaag, Sander.
0: Een soort bond zonder naam ben ik eigenlijk.
3: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
3: Oh,
4: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl. Op u kan ik rekenen.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
6: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
5: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
6: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
5: Oh, maar kijk, ja, ja. Kijk eens aan.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
9: Dank u, ImoWeb!
10: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
0: Ik ben Alex Agnew en ik word altijd graag wakker naast Veronique de Kok. Met Veronique de Kok. Sorry voor alles aan mijn vrouw.

0: van je leven.
1: Ja, het is weer tijd voor die vaste afspraak. Hè. 7:15, tijd voor die quiz van je leven. Vandaag zijn de vragen helemaal gebaseerd op het geboortejaar van Sarina uit Houthalen. Goedemorgen, Sarina.
2: Goedemorgen,
3: Veronique
2: en Sander.
3: Helemaal.
1: Hey, 7:15, onze vaste afspraak. Maar wat ben jij op dit vroege uur aan het doen?
2: Ik ben juist terug naar mijn nachtchef.
1: Oeh, amai, dus jij bent wel een beetje moe dan.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Oh, dus eigenlijk zou je in je bed willen kruipen.
2: Dat ga ik zo dadelijk doen, ja.
1: Oh, ja,
3: nog even wakker blijven. Ja. Nog even.
1: Sarina, nog even focussen en je best doen voor die tickets natuurlijk voor Disneyland. Hè. Sander, leg het nog eens allemaal heel duidelijk uit, want Sarina is moe. Hè.
3: Ik zal het uitleggen. Sarina, je krijgt zo meteen 3 vragen. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. Per juist antwoord scoor je tickets voor Disneyland Parijs. 1 juist antwoord, dat is 1 ticket. 2 juiste antwoorden, dat zijn er 2. Maar 3 juiste antwoorden leveren jou maar liefst 4 tickets op. Heb je dat allemaal nog kunnen mentaal noteren door de vermoeidheid heen, Sarina?
2: Ja, zeker. Lukt nog wel.
1: Oké, dan gaan we eraan beginnen. Sarina, je bent geboren in 1972, dus jouw eerste vraag komt daaruit. In 1972 leerden de kinderen dat een aap een ideaal huisdier is en dat een kind met rosse staartjes wat minder goed kan rekenen.
4: 2 × 3 = 4. Wiede, 2 = 9.
1: Van welke serie hoor je hier de intro?
2: Pippi Langkous.
3: Pippi Langkous. Dat is juist. Dat eerste ticket, dat is binnen.
1: Goed, vraag 2, dan gaan we naar 1982. Toen kwam dit nummer uit. Maar van wie was dit nummer? Kom aan.
3: Nee.
1: De tijd is om,
3: Sarina. Ja. Dat was Survivor, Eye of the Tiger van Survivor. Ja. Je hebt al 1 ticket binnen, maar je kan het nog verdubbelen.
1: Ja, je kan het nog verdubbelen met een vraag uit 1992. Dan hoorden we in de cinema dit deuntje. Uit de film Reservoir Dogs. De film met onder meer Steve Buscemi, die vandaag een echte cultfilm is, omdat het een debuutfilm is van een van Hollywood's grootste regisseurs. Die maakte nadien ook nog Pulp Fiction, Kill Bill en Inglourious Basterds. Welke regisseur zoek ik?
2: Oh.
1: Hele bekende man.
2: Quentin Tarantino? Tarantino.
1: Oh.
3: Wat? Ja, het was te laat.
2: Tarantino.
1: Allee.
3: Het was te laat, sorry.
1: Maar
3: het was te laat.
1: Allee.
2: Ja.
1: Ja, het was Quentin Tarantino. Godverdorie. Ja. Maar ja, bon, je hebt toch 1 ticket gewonnen?
2: Oké.
1: Okay. We plan dat gewoon in, maar ik zou nu eerst een lekkere de doeken doen.
2: Hè? Zeker, gaan we doen.
1: Dag, Sarina.
2: Ja, tada.
1: Tada.
5: Speel jij maandag mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app.
1: Oh, Sander, ik vind dat nu zo erg. Maar dat was echt net op de gong dat ze zichzelf corrigeerde. Come on. Ze was luid op aan het nadenken. Allee, kunnen we echt niks doen?
3: We zullen even de VAR checken. Misschien kunnen we nog iets regelen.
1: We moeten niet doen.
3: We zijn de warmste club van Vlaanderen. Wij moeten dat kunnen.
1: Ik vind het zo erg.

0: De quiz van je leven.
1: Ja, er zijn heel veel berichtjes binnengekomen in onze nostalgie-app, Sander. We hebben de VAR bekeken.
2: Ja, en we hebben Sarina aan de lijn. Dag Sarina, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hey, Sarina. Het was een hele lastige, want ik vond, je had jezelf gecorrigeerd net op het moment van de gong. Ik weet dat onze Sander een strenge is.
2: Maar, ik heb de VAR aangesproken. Je kent die wel, hè? De Video Assistant Referee, Sarina. We gaan jou gewoon dat tweede ticket geven. Uppakee.
3: Oh, yes. Dank u.
2: Ja, wij zijn de warmste club van Vlaanderen, hè, Sarina.
1: Volassen. Happy?
3: Dank je wel. Ja, zeker.
1: Oké, en wel, dan kun jij met een gerust hartje gaan slapen nu, hè. Slaap wel, hè.
3: Ja. Merci.
1: Da.

0: vroeger wat verliefd op Aisha uit Thuis.
1: Lang. Geen idee of er ooit een Aisha in Thuis heeft gezeten.
2: Robin, jij ook niet?
3: Nee, sorry, ik ken Aisha niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Onze producer Jari knikt naar mij. Aisha, ja. Ik heb lang gedacht dat dat nummer daarover ging. Khaled met Aisha. Ondertussen hoor je hem al, Robbe Bones, terug van weg geweest.
3: Yo!
1: Dag Robbe.
3: Hallo, goedemorgen.
1: Proficiat nog eens, hè.
3: Ja, dankjewel, dankjewel.
1: Ik heb hier iets heel mooi in mijn handen. Zo het geboortekaartje van de Ray.
3: Van onze Ray, ja, ja. Mijn jongste.
1: Hoe is het ermee?
3: Ja, goed eigenlijk. Ja.
1: Een beetje walkjes.
3: Ja, ja, ik sta hier met 4 uur slaap. Dus alles oké. Okay. Maar alles gaat goed. Eet heel goed. Als in bijna te veel of zo. Ja,
1: ja, maar dat is goed.
3: Dit is
1: dat
3: na
1: is
3: een maand al bekend 6 kilo.
1: Dat is allemaal niet erg.
3: Dat is goed, hè?
1: Dat is goed. Dan mag je in het begin zo'n klein Michelin-mannetje zijn.
3: Ah, maar dat is goed naar onderweg zo. Ja. Ja. Hij kan in de boek.
0: Zometeen, na 8 uur ga je weer het rondje Robben op ons loslaten. Heeft het vaderschap of het tweede vaderschap jou zachter gemaakt?
3: Dat zou ik niet zeggen. Misschien meer moe en rapper geprikkeld.
1: Oeh,
3: dus let op.
1: Dus.
3: Ja, misschien wel.
1: Oké, dat is voor 7 na 8 uur.
0: Ja, dan hoor je dat Robben er weer met de bottenbijl doorgaat.
4: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
5: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
6: Ja, hallo. Zeg, mijn Amigo-golf werkt niet.
5: En heb je de stekker ingestoken?
6: Nu werkt het. Merci.
5: Graag gedaan.
4: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Knaldi!
10: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pri Sun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
11: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
1: Goedemorgen, het is 7:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En wacht, al maar meer mensen sluiten een zorgvolmacht af.
0: Jij toch ook? In Vlaanderen zijn dat er al 735.000. Vooral de eerste 6 maanden van dit jaar zagen notarissen een sterke stijging van het aantal volmachten. Daarin bepaal je zelf wie je geldzaken mag regelen en wie belangrijke beslissingen neemt als je dat zelf fysiek en mentaal niet meer kan. Elke meerderjarige kan een zorgvolmacht afsluiten, maar het zijn vooral 60-plussers die daarvoor kiezen. Het kost zo'n €225 en als je dat bij een notaris doet, maar het kan ook zonder, via een akte bij het Vredegerecht. De Duitse autobouwer Volkswagen wil komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen, bovenop de 50.000 waarover ze eerder al spraken. In totaal moet dus 15% van alle personeel vertrekken. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten, omdat de Volkswagen-directie niet kan garanderen dat er genoeg vraag is om nog auto's te bouwen. Tegen 2035 verdwijnen sowieso bepaalde modellen van Volkswagen. Sport. In de hoogste voetbalklasse blijft A-Gent mee aan de leiding samen met Charleroi. De Gentenaars wonnen gisteravond op eigen veld van Oud-Heverlee Leuven met 1-0. De 4e zege op rij. OH Leuven staat samen met Kortrijk laatste in het klassement. De Kortrijkzanen verloren gisteravond met 1-0 van Anderlecht. Danilo Sikant scoorde het enige Brusselse doelpunt. De Brusselaars die door de overwinning naar plaats 10 klimmen in de stand. En op de US Open Tennis in New York plaatsten Zizou Berghs en Alexander Blok zich voor de 3e ronde. Berghs versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets en speelt zijn volgende wedstrijd opnieuw tegen een Nederlander Botik van de Zandschulp. Alexander Blok klopte in 4 sets de Argentijn Trungeliti en speelt zijn volgende wedstrijd tegen het 5e reekshoofd, wordt niet makkelijk, de Italiaan Cobolli.
14: Nostalgie weer.
0: Veel wolk op deze vrijdag. In de latere namiddag gaat het zelfs regenen vanuit het westen. 19 tot 26 graden. Morgen en zondag schijnt geregeld de zon. Er zijn ook wolkenvelden bij weekend maximaal tot 24 graden. Maandag dan wisselend bewolkt met enkele buien. Maximaal tussen 23 en 28 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
14: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
15: Sander en Veronique.
1: Vrijdag vandaag hebben we de eerste schoolweek officieel overleefd. Hè. Dus de brooddozen zijn leeg, de batterijen trouwens ook. Sander die ruikt het weekend al en het is niet zijn aftershave. Goedemorgen.
0: Dat is mijn lijfgeur, sorry ze.

0: Goedemorgen, bijna 8 over 8. En ondertussen is het niet de most beautiful girl in the world die hier staat. Wel de most funny comedian. Of sta op met Veronique de Kok. Onze Robbe natuurlijk, hè. Papa Robbe Boons. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Papa Robbe. Yeah.
0: Ja, Papa Robbe, dat is toch
1: gezellig.
0: Hè,
1: ja, dat is waar. Allee,
0: dat was eigenlijk al, maar
1: dat
0: nu
1: was al maar nu dubbel.
2: En dan hoor je liever Papa Robbe of Daddy Robbe?
1: Daddy, als de juiste persoon het zegt.
0: Okay. Ik was net hetzelfde aan het denken. Dat is iemand anders die dat moet zeggen.
1: Daddy.
0: Zeg, je bent er geraakt, want vorige week was je er natuurlijk niet. Maar je had er goede reden. En we hebben het geboortekaartje net gezien. Je bent papa geworden.
1: Klopt.
0: Maar het is ook terug travakken nu voor jou, hè? De roze wolk, daar ben je nu even afgedonderd. Terug back to reality.
1: Ik donder af roze wolken. En dan nu terug eraan vliegen. Maar dat is ook niet slecht. Even terug in de echte wereld.
0: En je hebt natuurlijk ook de afgelopen week weer gefileerd. Heb je speciaal vandaag?
1: Ik heb een speciale bij vandaag. Het is een soortement zomeroverzichtje, maar ook weer niet. Maar het is een liedje. En het liedje is op het deuntje van Café Zonder Bier van Bobbejaan Schoepen.
2: Dat ken ik.
1: Dat kennen de mensen. En het zou tof zijn als jullie meezingen.
2: Dus wij moeten meezingen?
1: Als je wilt. Op het einde vooral.
2: Oké. Robbe Boons, zijn de stembanden gesmeerd?
1: Ik denk het.
2: Dan ga ik jouw jingle te starten.
3: Yes.
2: En het wel stilmaken ook.
1: Ja. Even. Voor de begroting zoekt de wever heel veel miljard. Iedereen moet besparen en dat wel heel hard. Daarom gebruik ik nu zijn kat als toiletpapier. Maar dat is nog niet zo erg als het beleid van de mier. Dus dat zingen jullie mee. In het zuidwesten van Frankrijk, daar brandde het goed. En ook de hoge venen werden live gebarbecued. Het is grote miserie, maar toen zei de pompier. Dat is nog niet zo erg als het beleid van de mier. Er vielen 3000 hittedoden, dat was geen plezier. Theo Franke, zijn zomer, startte toch met veel zwier. Hij zei toen heel tactvol, zeg leef en drink bier. Maar dat is nog niet zo erg als het beleid van de mier. Het WK-voetbal was deze zomer heel erg plezant. De VS en Iran zijn net aan hun 27e verlenging beland. Trump moeide zich zelfs in een rode kaart dossier. Maar dat is nog niet zo erg als het beleid van de mier. Céline van Uitsel was om meteoor te dumpen echt niet te bang. Naar het schijnt wou hij altijd in haar nooduitgang. Ja, wat had je verwacht van die zingende dekstier? Maar dat is nog niet zo erg als het beleid van de mier. De zomerzon kroop perfect achter de maan. Na het fenomeen hield ik mijn eclipsbril nog aan. Dus viel ik van de trap en brak mijn lijf hier en hier. Ja, en ook hier. En toen tijdens de scans, dan vonden ze zoiets heel raar in mijn bijnier. En dan brak ik ook mijn pols daar. Ja, en niet hier, maar daar. Dus hier. En dan ook nog een stukje van mijn tand hier. Maar dat is nog niet zo erg als het beleid van de mier. Ik moet het ook nog hebben over Israël. Maar dan denk ik, wat rijmt er toch op Israël? Ik denk eens goed na en dat is genocide en al. Maar dat is wel veel erger dan het beleid van Zuhal. Dat was hem. Prachtig.
2: Robbe Boons, de mastzinger heeft gebeld. Je mag thuis blijven. Ondertussen een amazing momentje als je met de kinderen in de auto zit. Ons Camille met vuurwerk, dat passeert al eens op Amazing Vrijdag. Die kan ook goed zingen hoor, Camille. Misschien moet je daar wat lessen volgen.
1: Gaan bellen.
2: Robbe Boons, tot volgende week.
1: Ja.

0: vuurwerk van Camille. En dat gaat het hier straks ook zijn, hè. Echt vuurwerk, als wij Zeg eens spelen, hè.
1: Goedemorgen, welkom bij een nieuwe Zeg eens.
0: Ja, elke dag kan je op Play natuurlijk kijken naar Zeg eens met de enige echte James Cook. Maar ik heb me al een kriekelach met die afleveringen. Zo plezant is dat hier. Maar wij gaan dat ook elke vrijdag hier spelen, hè, Sander?
2: Ja, klopt. Wij tegen elkaar. Maar we hebben jou wel nodig natuurlijk. Want het is aan jou thuis om daar te laten weten in wie van ons twee je het meeste vertrouwen hebt. Niet in het leven, niet in levenskeuzes, niet in je kind opvoeden, maar wel in het spel Zeg eens spelen. Robbe Bos, jij bent hier nog. Heb jij alvast het meest vertrouwen?
3: Ik ga voor de ervaring. Ik kies voor Veronique. Ervaring in praten en praten en praten en praten en praten.
0: Alhoewel, de Sander kan het ook goed doen.
3: Ja, dat is ook weer waar. Jij lult ook een eind weg. Ik kies voor jullie twee.
2: Nee, 30 seconden gaan we spelen zo meteen. Dus de vraag van de dag is natuurlijk wie haalt het, hè, Veronique of ik. Laat het even weten in de app. Het kan je trouwens een paar, Veronique, de sokken opleveren.
0: Ja, denk eraan, Sander. Ik ben wel heel strijdlustig. Hè? Maar we hebben wel een thema nodig. En dat thema dat komt uiteraard weer van James Cook himself.
1: Veronique en Sander, stemmetjes opgewarmd. Want deze week mogen jullie het hebben over iets waar Vero het altijd warm van krijgt. Toto. Ja, ja, Toto, die artiest. En het woord dat jullie niet mogen gebruiken is ik.
2: Ik. Dus we moeten het over Toto hebben, de band. Okay. En je mag het woord ik niet gebruiken.
0: Alright.
2: Wat denk je? Wie gaat het halen zo meteen? Veronique of Sander? Laat het even weten in de Nostalgie-app. Veronique, en niet voorbereiden schriftelijk en zo. Hè?
0: Ik ben al volop in mijn hoofd aan het voorbereiden.
4: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
1: Wienerberger.
0: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
2: Elle België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. Elle België. Nu te koop.
3: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
4: Ja, nog 1 meter. Oh.
5: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
6: Hoi, Jens de Donker hier. Veronique, super merci voor die fantastische ochtend samen. Allee, in de studio bedoel ik, voordat de mensen iets raars gaan denken.
7: Sta op met Veronique de Kok. Nostalgie.
8: We got it together, didn't we?

0: Barry White, de diepste stem. You're the first, the last, my everything. Zometeen Opus, Life is Life. Denk ik altijd aan die legendarische opwarming die Diego Maradona daar ooit op deed. Maar eerst...
1: Goedemorgen, welkom bij een nieuwe Zeg eens
2: Ja, het is wel een spannend moment, hè? Want Sander en ik gaan Zeg eens spelen. Net als op Play natuurlijk, met als thema Toto deze week. Dus ik kan niet falen, denk ik. Dat is geen optie. Maar heb jij nog een beetje vertrouwen in Sander?
0: In jou heb ik geen vertrouwen. Ik heb wel vertrouwen in Jordi, want die hebben aan de lijn. Goedemorgen, Jordi.
3: Hey, goedemorgen Veronica.
2: Dag Jordi. Zeg, waar zit jij nu in de ochtendrush?
3: Wel, ik ben nu momenteel aan de Kennedy Tunnel aan het aanschuiven.
0: Oh, leuk. Leuk.
2: Allee, gezellig in de file, plezant. Ja. Maar nog belangrijker, Jordi, in wie heb jij het meeste vertrouwen van ons twee? Wie denk jij dat die 30 seconden gaat uitspelen?
3: Ja, wel, Veronica, ik ga die vraag eigenlijk terugstellen aan u. Ik zelf ben Bart en Niklaas, dus aan wie denken we?
2: Aan mij dan, denk ik.
3: Nee, we gaan 100%
2: voor
3: met
2: Sinterklaas
3: naar gaan.
0: Sinterklaas Unite, Jordi, fantastisch.
2: Och,
0: ik ga mijn absolute best doen. Ik ga mijn absolute best doen, want ik wil jou die Veronique de sokken beloven natuurlijk. Oké, we gaan spelen. James zei daar straks het thema al Toto en het woord dat we niet mogen gebruiken is ik. Veronique, jij begint, maar ik hou je in de gaten. Ben je klaar, Veronique?
2: Ik ben klaar.
0: Heb je de afdrukknop klaarstaan?
2: Ik heb de afdrukknop, ja.
0: Oké. Onze producer die gaat de klok starten. Veronique, Toto, en het woord dat je niet mag gebruiken is ik.
2: Goedemorgen, ik heb van...
0: Ja, dat begon al met ik.
2: Dat is toch waanzin.
0: Oké. Toto is een muziekband waar we allemaal enorm van houden. Veronique de Kok houdt ook enorm van Toto. Hold the Line, Rosanna, Africa. Van alles weet ze wel hoe ze het moet meezingen. Het is natuurlijk niet te verbazen dat Toto dan ook vaak passeert hier in de playlist op... Oh, fuck. Kut.
2: Ik heb gedrukt. Ik heb gedrukt.
0: Ja, het is goed. Doe maar.
2: Toto is de favoriete groep van heel veel mensen. Hij is ook een heel bekende groep van 1976, zijn ze dus.
0: Oh. Je haalt het.
2: Oh, mijn zeg.
0: Jordi, sorry.
2: Echt waar?
3: Nee, geen probleem.
2: Geen sokken voor de Jordi.
0: Jawel, we gaan wel sokken aan Jordi.
2: Oh, hier.
0: Jawel.
2: De Jordi had op u gestemd.
0: Nee. Jordi,
2: heb je geen Sander sokken?
0: Ik zal het van mijn loon persoonlijk aftrekken en ik zal die sokken naar jou opsturen. Is het goed?
2: Oh, hier.
3: Sander, dankjewel. Ja, zie, daar hebben
0: we Sinterklaas.
3: Dat is
0: Sinterklaas United. Voilà. Jordi, geniet nog van de dag en welkom in de warmste club van Vlaanderen.
3: Dankjewel, Sander en Veronique.
2: Dag.

0: Goedemorgen, daarmee zijn we beland bij de hoofdpunten uit het nieuws. Het is 8:55. Hier is Bart van Langenoven. En Bart, CD&V komt met een opmerkelijk voorstel.
1: Als je een rekening, belasting of factuur van de Vlaamse overheid vergeet te betalen, dan moet je de laatste aanmaning op papier ontvangen. Dat zegt CD&V dus, want veel mensen missen die laatste verwittiging als de overheid die online verstuurt via de e-box of mijn burgerprofiel, waardoor ze dus interesse moeten betalen. En dat kan niet, zegt CD&V. Een mirakel in Nepal, je kan het niet anders noemen, want de reddingsdiensten konden 10 dagen na de verwoestende overstroming en modderlawines 2 arbeiders bevrijden die vastzaten in een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Bij de natuurramp in de grensregio tussen Nepal en Tibet kwamen nu al bijna 1300 mensen om. Duizenden anderen blijven vermist. En ik eindig met bijzonder goed nieuws voor ons, mannen. Een urinoir die je urine niet meer laat terugspatten. Ideaal dus voor mannen met een zwaar exemplaar en een krachtige straal. Met dank aan enkele Canadese wetenschappers die de niet terugspattende urinoir bedachten. Die ontdekten trouwens dat de hoeveelheid spatten vooral bepaald worden door de hoogte, de hardheid van de straal en de hoek waarin die op de piscine komt. De slechtste hoek is die van 90 graden. Die geeft het meest pipi terug. De hoek van 30 graden geeft het minste terug. Denk maar hoe een hond tegen een muur of een boom plast. Hij gaat ook dicht ertegen staan om in een klein hoekje te plassen. Zo blijft hun vacht proper en dat is bij de mens net hetzelfde. In een klein hoekje blijft alles droog en zacht.
2: Ja?
0: Ja, jongens. Nu kijk ik wel even naar jullie. Wat is jullie ervaring, heren?
2: Maar, het is belangrijk om een goede hoek te vinden, natuurlijk.
1: Ja,
2: maar,
0: daar zelfs onderzoek naar gedaan wordt. Kijk, ik vind dit hilarisch.
1: Ik begin altijd aan het begin van de avond bij 30 graden in de hoek. En op het einde van de avond zit ik aan 90.
2: Ja, kijk.
0: Echt, mijn mond valt gewoon open.
2: Waanzin. Dat is toch mee oppassen met al die spatten met een openvallende mond. Maar bon, we gaan ondertussen eens horen, Wils en Erwin, hoe het zit met het weer.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Goedemorgen. Op dit moment neemt de bewolking verder toe en uiteindelijk valt er in de loop van de ochtend regen. Komt ook een stevige wind te staan bij temperaturen tot 22 graden. Morgen wordt het stukken beter. Vanaf de kust wordt het alsmaar zonniger. Blijft overal droog bij 21 graden. Zondag doen we er nog een schepje bovenop met veel zon, 25 graden. En ook maandag ziet er nog prima uit met zon en wolken bij zelfs 27 graden.
5: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in Niklaas en op debameubelen.be.

0: is de laatste van de week. Een beetje grijs eigenlijk wel, hè, als ik naar buiten kijk. Maar hier op de radio gaat de zon schijnen.
1: Dat doen we
0: eigenlijk altijd.
1: Dat is waar. Zeker op Amazing Vrijdag. Straks de zon in persoon met Shakira.
0: Ja. Ja, en wie weet welke zon neemt er straks de telefoon op. Gisteren was het bij mijn show, hè, de Jelle Beekman. Dus misschien een medeschef of zo.
1: Ja, dat kan. Al doet hij ook veel online content, hè, Jelle Beekman. Die kookt.
0: Maar ook altijd wel met BV's. Hè?
1: Ah, wel.
0: Toch? Ja, hè.
1: Een beetje het abbedante van die filofoon. Je kan daar wel over...
0: Je kan alle richtingen.
1: Je kan daar dan over speculeren en dan kom je uiteindelijk bij iemand helemaal anders terecht.
0: Ja, we gaan ze beat zien.
1: Als die persoon al wakker is. Na Shakira en de Backstreet Boys.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
3: Krevel.
2: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Hey Vero, Erik van Looy hier. Die radioshow is goed, hè? Zeg, waarom nodig je mij niet uit? Ik zing er allemaal zo van die tweede rangsfiguren als Gert Verhoest en James Cook. Dat meisje, alstublieft, zeg.

0: Verofoon.
1: Ja, het is weer tijd voor de Verofoon. Bij wie komen we vandaag terecht, Sander? Laat het eens rinkelen.
2: Goedemorgen met Dominique Persone.
1: Uiteraard, ja. Van chef naar chef. Goedemorgen, Dominique Persone. Hoe is het met u?
2: Dat voor een ik. Goed, goed. Ça va, hé.
1: Dat is even geleden, hè.
2: Overleefd. Ja, ik denk een jaar. Exact een jaar.
1: Ja, en wel. Jij was de allereerste persoon die de Verofoon in handen had. Dat is al meer dan een jaar geleden, inderdaad. Hoe is het ondertussen geweest?
2: Ja, goed. We doen gezellig verder, zoals het hoort.
1: Ja.
2: We hebben een toffe zomer gehad.
1: Maar ja, wat heb je dan maar gedaan?
2: Een programma draait.
1: Oh, vertel.
2: We hebben een nieuw programma gedraaid voor Jan.
1: Ja.
2: Dus we hadden 3 seizoenen open vuur. Dus jongens en vuur, je kent dat.
1: Ja.
2: Maar nu hebben we open vuur on the road. Dus we zijn naar Zweden geweest.
1: Oh,
2: fantastisch.
1: Tof.
2: Daar een van onze grote open vuurhelden, Nicolas. Een sterrenchef die alleen kookt ze ook met open vuur. Geen elektriciteit, geen gas, niks. Alleen vuur.
1: Wauw. Was dat dan een soort van roadtrip door Zweden? Of hoe werkt
2: dat
1: dan?
2: Maar ja, maar een stevige auto. We zijn met een Defender eerst naar Nederland, dan naar Duitsland, dan naar Denemarken en dan finaal nog een tour in Zweden.
1: Oh, wat tof is dat. En zo gekke dingen meegemaakt? Dat je dacht van, wauw, wat is deze?
2: Wel, we sliepen in een tentje bovenop die auto. Oh. Dat is zo'n soort uitklaptent met een laddertje. Dus dat is wel tof. Het is misschien raar om te zeggen, maar het allerhoogtepunt voor mij, behalve bij Nicolas Koken dan, Veronique, als je ooit in Stockholm bent, het ABBA Museum, unbelievable.
1: Echt?
2: Echt waar, het ABBA Museum is machtig.
1: En zijn je fan van ABBA of vond het gewoon het museum heel graaf?
2: Mijn copain is minder fan van ABBA. Dat is meer zo'n punk heavy metal. We gingen maar een half uurtje blijven aan ABBA. We zijn dat 3 uur gebleven.
3: Fantastisch.
2: Ik kan ook dansen met hen. Dus een soort 3D ABBA die daar staat. Zeg, is dat gewoon naast hen te dansen. Echt max.
3: Ja. Zeg, Dominique, heb je zelf een favoriet ABBA-nummer eigenlijk? Zo'n waar jij op gaat op trouwfeesten?
2: Wel, Chiquitita eigenlijk.
1: Ja,
2: Chiquitita. En een klein wistje datje van Chiquitita.
1: Ja.
2: Blijkbaar heeft ABBA dat nummer gemaakt. En al het geld, alle opbrengst van dat nummer schenken ze aan... Alleen vrouwen die het moeilijk hebben, die uit de prostitutie komen. Dus al dat geld gaat al die jaren al naar hinder. Ik vind dat ongelooflijk.
1: Allee jong, dat wist ik ook niet. Allee, merci. Leuk, wist je dat, je?
2: Ja, daarvoor moet je naar Zweden.
1: Nee, maar dat gaan we wel eens doen. Dat gaan we wel eens doen, merci. Ja. Zeg, binnenkort doe je ook mee aan de slimste mens.
2: Oei, ja.
1: Waarom?
2: Iedereen zegt, ja, je moet beginnen studeren. En ik kreeg dat van een vriend van mij, die had dat gevraagd, een ChatGPT, hoe dat ik best moet voorbereiden. En ik kreeg zo'n programma door. Ik zei, dat gaan we niet aan beginnen. Dus morgens om 9 uur moet ik beginnen, kreeg een half uur pauze en s'avonds om 9 uur heb ik gedaan.
1: Oh, dat is echt naar school gaan terug. Oh, vreselijk.
2: Ja, echt, maar dat ga ik niet doen. Ik ga dat niet doen. Nu, mijn copain Jerome, die ook jury is van de slimste mens, die zei, Dommy, je moet de kinderencyclopedie aanschaffen en je moet die proberen van buiten te leren. Dus ik vertrek binnenkort naar Mexico, een beetje gaan werken op de plantage.
1: Ja, ja,
2: en ik heb de kinderencyclopedie mee. Dus ik ga toch een poging doen. Waar ligt Tanzania?
1: Ja.
2: Wie is de premier van Duitsland? Zo'n ding.
1: Oké, allee. We gaan misschien nog verschieten, Dominique, wat jij allemaal weet.
2: Ik denk het niet.
3: Ik weet wel al één ding, Dominique. Als ze vragen wat weet je over ABBA, dat gaat allemaal juist hebben.
2: Dat, zeker, dat ga ik scoren. Ja, nog altijd een beetje verliefd op, noem ze Agneta.
1: Ja, schoon maar dan. Ik snap het.
3: Ik stel voor dat we nu... Ja, je hebt ons zo verlekkerd op die... We gaan die moeten draaien, hè. Die Chiquitita.
1: Ja, goeie nummer, hè.
2: Ja, heerlijk.
1: Dominique, geniet ervan.
2: Ik ga niet meer meezingen, want ik heb veel meegezongen op de roadtrip en bleek dat is dan niet zo goed. Dus ik ga niet meer kaneuriën.
1: Oké, geniet ervan. Salut, hè.
2: Salut, dadah.

0: Jij hoort daar iets in, hè, Veronique, in dit nummer? Zeg het maar. Zeg het nu maar.
1: De Robbe had iets gehoord er juist. In plaats van Chiquitita. Chiquititen.
0: Chiquititen, Robbe.
2: Chiquititen. Voilà. Ja, tuurlijk. Why not?
0: En wie heeft het dan zo nogal Chiquititen? Of?
2: Ik moet heel dringend door.
0: Onze Alexandra komt eraan, maar ik heb er nog eentje. The Outfield. Wat? Wat?
1: Onze Alexandra komt eraan.
0: De Chiquititen van Alexandra. Dat is de beat, maar eerst The Outfield nog.

0: Allee, Alexandra, je hebt al een heel leuk compliment hè, op dit uur van de dag gekregen van onze Sander.
1: Welk compliment? Ah, ja, van de chique tieten. Ja, ik weet niet. Ik bedoel, ik vond dat een hele rare overgang. Doet me wel denken aan een verhaal dat er een tijdje geleden is gebeurd. Maar misschien moeten we dat maandag vertellen.
0: Oh, breekt mijn mopje open. Ik ga dat zeker doen maandag. Fantastisch.
1: Dat had ook iets te maken met...
0: Met uw chique tieten. Die hadden geen ondersteuning even voor een dag.
1: Het was voor een paar uur toch. Ja, het is eigenlijk een hilarisch verhaal.
0: To be continued. Maandag ga ik het allemaal uit de doeken doen. Hè.
1: Maar eerst een fantastisch weekend. Jij moet in Brasschaat zijn.
0: Ja, het is de dorpsdagen. Hè. Dus ja, de winkel is open. We staan er met het hele team. En we gaan ons amuseren. Hè.
1: Ja, oké. Okay. Ja, van alles verkopen.
0: Maar kom eens langs, als je goesting hebt. Ik ben erover aan het nadenken om eens langs te komen. Eigenlijk.
1: Kom ons maar goeiedag zeggen. Het wordt ook zo'n redelijk goed weer. Dus
0: fantastisch.
1: Voilà.
2: Straks bij Nostalgie.
1: En Phil is er ook bij op deze amazing vrijdag. You can't hurry love na het nieuws.
3: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Ben jij een ochtendmens?
6: Die wakker wordt met zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
6: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
7: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play... of op play.tv. Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Nostalgie.
1: Goedemorgen, het is bijna 8:55. Het nieuws met Bart van Langehoven. En alsmaar meer 66-plussers werken na hun pensioen gewoon voort. Ja, ik hoor dat ook overal.
9: In de eerste helft van dit jaar steeg een aantal met 25% als je dat vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. HR-bedrijf Acerta wijst daarvoor naar de nieuwe pensioenbonus die sinds begin dit jaar is ingevoerd. Daarmee krijgt iemand die langer doorwerkt een hoger pensioen. En dat maakt het allemaal aantrekkelijker natuurlijk. Als je een rekening, belasting of factuur van de Vlaamse overheid vergeten betalen, dan moet je de laatste aanmaning op papier kunnen ontvangen. Dat zegt CD&V, want veel mensen missen die laatste verwittiging als de overheid die online verstuurt, via de e-box of mijn burgerprofiel, waardoor ze dus interest moeten betalen. En dat kan niet, vindt CD&V. En een mirakel in Nepal, je kan het niet anders noemen, want reddingsdiensten konden 10 dagen na de verwoestende overstromingen en modderlawines 2 arbeiders bevrijden die vastzaten in een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Bij de natuurramp in de grensregio tussen Nepal en Tibet kwamen bijna 1300 mensen om. Duizenden anderen blijven nog altijd vermist.
2: Nostalgie weer.
9: Veel bewolking vandaag. In de late namiddag gaat het regenen vanuit het westen bij 19 tot 26 graden. Morgen en zondag schijnt geregeld de zon. Er zijn ook wel wat wolkenvelden. Weekend maximaal tot 24 graden. Maandag dan wisselend bewolkt met enkele buien. Maximaal tussen 23 en 28 graden. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van het Nieuwsblad.
1: Ja, het is echt zacht buiten, Bart.
9: Ja, het is...
1: Ik heb veel te lang voor mijn kleerkast gestaan.
9: Afgelopen nacht om 4 uur was het al 21 graden.
1: Echt?
9: Ja, toen ik vertrok.
1: Zoel, maar nat.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Amazing Vrijdag. Vrijdag! We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.
1: En we zijn vertrokken in een rechte lijn richting het weekend met natuurlijk de allerbeste hits voor jou. Ik heb een danshit uit de 90's. La Bouche komt eraan. Eerst Phil Collins, goedemorgen.

0: Zorg er maar voor dat hij ook in onze geweldige lijst komt. De 80s en 90s top 2000 La Bouche.
1: Amazing vrijdag bij Nostalgie.
0: Ik kan het niet doen, maar jij wel natuurlijk. Door te stemmen, door je top 3 door te sturen. Dat kan je doen op nostalgie.be en natuurlijk ook in de Nostalgie-app. Het is vrijdag voormiddag. Dan nemen we je mee richting weekend. En zoals altijd is dat met de beste muziek en ook echte amazing klassiekers die ik voor je heb meegebracht. Nog even door die regenachtige vrijdag. En samen met het weekend komt ook de zon terug. Heb ik er net toch gehoord. Dus alles dik in orde. Als je nog twijfels hebt, we gaan het de komende minuten 2 keer bevestigen. Christopher Cross met All Right. Na een echte meezinger van Free. Die wachten zelfs niet tot straks. It's All Right Now. Welkom bij Nostalgie en de tofste club.

0: in de lente. In de Koningin Elisabethzalen. Het was een mooi concert. Christopher Cross bij Nostalgie en All Right. Dat is het ook met Emmanuel. Emmanuel Dont is aan het luisteren naar de goede muziek. Samen met haar partner. Fijne dag voor jou. En blij dat je erbij bent bij ons toffe clubje. Zometeen 3 seconden die genoeg zijn om een hele dansvloer wakker te maken. En misschien ook wel de werkvloer, als dat nodig is op een vrijdagvoormiddag. Aan het begin van dit uur had ik al La Bouche. Ik heb nog een van de allergrootste dansklassiekers van de 90s. Na George Ezra.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Lenen bij Leemans.
3: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
4: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
3: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
4: Oei, dat was precies niet start to fun.
3: Maar Suzie,

0: Robin S. verschijnt nog vaak op 90s parties om deze te zingen. En ja, het kot staat in brand dan natuurlijk. Show Me Love uit 1993. En nu een nummer over een Dutchie doorgeven. Ik dacht altijd dat het over een joint ging. Blijkt niet zo te zijn. Het origineel past de couchie. Dat verwees wel naar cannabis, maar voor die piepgroene gastjes die ze waren, werd dat veranderd in een Dutchie en het blijkt een kookpot te zijn. In 1982 een wereldhit. En nog altijd de perfecte meezinger. We geven de kookpotten nog eens door, al klinkt dat niet echt sexy. Musical youth bij Nostalgie.
1: This generation rules the nation with fresh eyes.

0: Ook zeer aanwezig in de 90s. Dinky Toys natuurlijk, groep van bij ons. Kan je ook in onze 80s en 90s top 2000 stemmen. Als je daar zin in moest hebben natuurlijk. Michael Jackson kreeg de vraag om voor zijn album Thriller een nummer te schrijven in de sfeer van de volgende hit. Ja, link je niet meteen aan hem natuurlijk. The Knack en My Sharona. En ik moet zeggen, dat is dan heel goed gelukt, die hit. Weet je over welk nummer het gaat? Je hoort het na Cool in the Gang.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: Aldi 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is, graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire, nu in je krantenwinkel.
2: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
3: Oh, dat is goed.
2: De temperatuur van het douchewater was perfect.
3: Oh, dat is goed.
2: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
3: Dat was goed.
2: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
4: Oei. Dat is niet goed.
5: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
6: We are music. Hits at work. Alexandra Potvin.

0: Ik zei het daarnet al. Het moest in de stijl zijn van The Neck en My Sharona. Liet ik er net een stukje van horen. En dat is toch perfect gelukt. Wereldhit geworden ook voor Michael Jackson. Die dit een van die vele hits uit het album Thriller. Op Meezing vrijdag met zometeen Toploader Dancing in the Moonlight. Ik ga trouwens vanavond naar een heel toffe balletvoorstelling. Ik kom daar nog op terug.
1: Let's go, girls.
0: Let's go, girls. Dancing in the Moonlight straks. En dit is Shania Twain.

kan plezant zijn. Er moet sowieso weer meer gedanst worden. Toploader hoor je bij Nostalgie. En ik zei het, vanavond ga ik naar ballet kijken in de Minnaar Schouwburg in Gent. En dat is Jeanne d'Arc, de nieuwe balletvoorstelling van Glenn Lambrecht. Misschien ken je het gezelschap niet wel. Het is een prachtig gezelschap met internationale dansers ook. Dat dit heel bekende verhaal op een heel hedendaagse en verrassende manier opnieuw tot leven brengt. Want hun voorstellingen zijn ook wel gedurfd en toch wel vernieuwend. Ik heb hen leren kennen via een vriend. Het zijn echt knappe voorstellingen waar dringend veel meer volk moet naar komen kijken. Dus het is vanavond, zaterdag en zondag in de Minnaar Schouwburg in Gent. En ook eind dit jaar spelen ze ook nog verschillende voorstellingen. En er zijn nog tickets, dus als je misschien ballet nog niet zo goed kent en je wil het op een toffe manier, mooie manier zien, ga dan eens kijken naar Glenn Lambrecht. Zoals ik ook ga doen vanavond. Trouwens, over dansen gesproken. John Travolta, heel zijn leven al een fantastische danser geweest. Volgens mij zou hij ook zelfs ballet aangekund hebben. De film Staying Alive was de opvolger voor Saturday Night Fever. Wat een danser dat hij daar was. Wat een lijf. Je moet echt eens kijken naar de filmpjes op YouTube. En uit die film deze van Sylvester, de broer van Frank Stallone. Far From Over.

0: straks bij Nostalgie.
1: Dat mag, hè? Op vrijdagvanmiddag een beetje laten zweten. Dat kan met Inner Circle na het nieuws. Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Maar niet naast je schoenen open, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
2: En na het eten, Rob.
4: Bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Mannekes, het is september, hè?
6: Ja, dat hadden we ook door.
5: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
6: Dat ook, ja.
5: Wat ook, ja.
7: Dat hadden we ook door.
5: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
8: Oh!
6: Dat hadden wij niet door.
5: Dan is het nu door.
9: Ja, naar Gamma.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Gamma. Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet?
13: Zottekes? Wakko?
12: Gek! Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
14: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
15: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
16: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
17: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
14: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
18: Volkswagen. De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
19: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
20: Yuzu.
19: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
21: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
22: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
23: Ga van
24: kijkville
23: naar
1: Zerkje kijk eens, hè.
23: Met de trein.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 9:45, het nieuws met Bart van Langehoven. En de ondernemersorganisatie Unuzo vreest een record aantal faillissementen.
25: Vooral dan bij de 12.000 kleinere bedrijven, waar dus minder dan 50 mensen werken. En dat zou het zwaarste jaar voor die KMO's betekenen in 10 jaar tijd. De faillissementen komen er vooral door de stijgende energieprijzen, de forse loonindexeringen en de inflatie, waardoor vooral veel kleinere bedrijven opvallend minder winst maakten. Daarom vraagt Unuzo aan onze regeringen om het ondernemersklimaat te versterken en de bedrijfskosten te verminderen uiteraard. Door bijvoorbeeld de loonkost beter te controleren en de administratieve lasten te verlagen. In Tongeren-Borgloon in Limburg omtruimde de verschillende politiediensten een hotel waar seizoenarbeiders verbleven die na hevige ruzies met elkaar begonnen te vechten. 3 van hen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. In dat hotel logeerden 300 seizoenarbeiders, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 60. Waarom of waarover ze ruzie kregen blijft onduidelijk. De politie van Tongeren-Borgloon onderzoekt de zaak. En in Duitsland heeft een wandelaar een verdachte installatie ontdekt aan een elektriciteitscabine tussen Keulen en Düsseldorf, waarschijnlijk om vuurwerk af te schieten. Politie nam het verdachte materiaal in beslag en bevestigt dat onbekende de stroomcabine wilde saboteren. Voorbije dagen waren in Duitsland verschillende pogingen om die energieinfrastructuur te beschadigen. Rechtelijke speurders denken dat Rusland of extreem linkse groeperingen achter die sabotages zitten.
0: Nostalgie weer.
25: Veel bewolking met vooral deze namiddag. Wat regen bij 23 tot 26 graden. Aan zee waait een krachtige westenwind. Morgen en zondag schijnt geregeld de zon. Er zijn ook wel wat wolkenvelden. Weekend maximaal rond de 22 tot 24 graden. Maandag dan wisselen bewolkt met enkele buien bij 23 tot 28 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are... We are... Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.

geen twijfel blijven. Want het is Amazing Vrijdag bij Nostalgie. Betekent dat wij je op de perfecte manier en met de juiste muziek richting het weekend brengen. En dat doen we natuurlijk met nummers waarmee je ongelooflijk goed kan meezingen. Fleetwood Mac komt eraan met Little Lies, maar nu Stan Van Samang. En die kreeg eigenlijk zijn allergrootste hit cadeau van het tv-programma Liefde voor Muziek, weet je nog wel. Oorspronkelijk een hit van Christophe. En 10 jaar later nog altijd hetzelfde effect. 1 zin en je bent gewoon vertrokken. Dus tijd voor een kort breekje misschien op het werk. En meezingen, als dat niet gepast is op de werkvloer, ik begrijp dat wel. Hè. Dan kan je nog altijd playbacken achter je scherm. Fluisterend meeneurien. Of je er gewoon geen bal van aantrekken. En gewoon binnen volle bak meezingen met Stan Van Samang. Of naar zijn theatershow gaan. Die begint in oktober, begin oktober. Kom aan, een ster. Oh ja.

0: kunnen lies ooit sweet zijn? Die vraag die stel ik me wel eens. Fleetwood Mac, zometeen Umberto Tozzi met Gloria. En ook deze. Je wilt nu al meezingen, hè? Alleen nog eens. De rest is voor zometeen.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
7: Het effect voel je direct.
6: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
8: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Op 26 september viert Immoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.
11: Dank u, Immoweb!
12: Hou de dagelijkse actualiteit in het oor. Met elk uur het meest recente nieuws via de luisterknop in de app van Nieuwsblad.
13: El België, de grootste namen uit de modewereld, de coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews en een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
14: Het is Meezing Vrijdag.

is het in de app. Jullie zijn helemaal klaar voor het weekend dat eraan komt. Met terug meer zon, met zachte temperaturen dus. De zomer is nog niet voorbij, mannetjes. En het volgende nummer dat ik ga spelen doet me zo denken aan dit. Ik kan ook natuurlijk op Amazing Vrijdag. Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More. En luister nu naar dit. Het is toch hetzelfde? Ik heb het gecheckt. Het is niet door dezelfde persoon geschreven. Wel twee keer uit Nederland natuurlijk. En ook goed, hè? René Vroeger, een van de toppers. Just Say Hello.

0: En dat had hij wel, die Marty Pello van Wet Wet Wet, Angel Eyes. Over een kleine 10 minuten is het weer zover Generation 80s en 90s. Elke weekdag in Hits at Work bij Marcia en ook bij mij. Twee hits die een link hebben. En het zijn deze keer twee nummers die de dansvloer in de 80s en 90s helemaal inpalmden. En dat vandaag eigenlijk nog altijd met gemak doen. Komt eraan. Na Queen. En ook nog even een kleine reminder voor je de deur uitgaat. Sleutels, gsm. En vandaag vooral ook Umbrella.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja.
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
4: Oh! Dat hadden we niet door.
3: Dan neem het nu door.
6: Ja, naar Gamma.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
6: Gamma.
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: Freddie Mercury op zijn best. Queen, Don't Stop Me Now.
1: Generation 80s en 90s.
0: Zo doen we dat hier elke dag in Hits at Work. En op Amazing Vrijdag staan we ook met Generation 80s en 90s gewoon op de dansvloer. Met twee dansvloerklassiekers uit de 90s. Zometeen Ultra Nate met Free. Doe wat je wil doen, wees wie je wil zijn. Laat je vooral niet tegenhouden, dat is de boodschap. Ze zochten gewoon naar een korte zin die iedereen zou begrijpen en vonden er een die bijna 30 jaar later nog altijd een hele dansvloer meekrijgt. Eerst na 1981, met een nummer dat eigenlijk veel vrolijker klinkt dan het verhaal is. Don't You Want Me? Het is geen liefdesduet, maar bijna ja, een soort van ruzie op muziek eigenlijk. Hij vindt dat zij haar succes aan hem te danken heeft. En zij zegt gewoon, ja, bedankt daarvoor, maar ik kan perfect zonder jou verder. Zo gaat dat. Philip Oakey, liedzanger van Human League, vond het zelf een van de zwakste nummers destijds op het album. En zoals vaak werd het hun allergrootste hit. Nog altijd trouwens, hè. Echt tijdloos deze. The Human League and Don't You Want Me.

Het is er ondertussen ingedrild, denk ik. You're Free. En Frederik Bruneel stuurt... Ultranate was ook een mega-hit in Top of the Pops. Ja, dat legendarische muziekprogramma van de BBC. Als je daarin terecht kan, dan wist het. Ik heb een dikke hit te pakken. Nog meer dansklassiekers in Generation 80s en 90s. Straks bij Marcia tussen 2 en 3, zodat je helemaal klaar bent voor dat fantastische weekend dat eraan komt met terug een beetje zon. Daar zijn we blij mee. Ik heb er nog één voor we naar het nieuws gaan van 11 uur. Dat is deze Toto. Stop loving you.

0: Veronique en Sander speelden daar straks nog. Zeg eens eu met Toto als thema. En Veronique die had het al vlaggen na twee woorden. Want ze mochten niet ik zeggen. Zeg eens eu niet alleen op televisie, dus ook op vrijdag hier bij Nostalgie. Ik ga straks nog eens terug naar de ochtend, naar het gesprek van de Verofoon.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
4: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
5: Ja, de Mintjes heeft het over. Het
6: grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
5: Oh, dat is van na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
0: Een goedemorgen. Het is 3 minuten voor 11. Het nieuws met Bart van Langehoven. En onze binnenscheepvaart, Bart, doet het blijkbaar uitstekend.
7: Daar mogen we ook af en toe wel iets over vertellen. Binnenschepen, zowel uit het binnen- als buitenland, vervoerden dit jaar al meer dan 40 ton producten over onze rivieren en waterwegen. Een stijging met 5% is dat als je vergelijkt met vorig jaar. Binnenschippers vervoerden vooral containers, meer dan 3,5 miljoen ton. En dat is ook 10% meer dan in 2025. In Tongerenborgloon in Limburg ontruimden verschillende politiediensten een hotel waar seizoensarbeiders verbleven die na hevige ruzies met elkaar begonnen te vechten. 3 van hen raakten zwaar gewond en moesten naar het ziekenhuis. In het hotel logeerden 300 seizoensarbeiders, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 60. Waarom of waarover ze ruzie kregen blijft onduidelijk. De politie onderzoekt die zaak. En Duitsland zoekt de politie naar een man die in een brief de sabotage opeiste van een elektriciteitscabine in Gevelsberg. Dat ligt tussen Keulen en Düsseldorf. Hij zou alleen zo willen protesteren tegen de fossiele brandstofindustrie. Het gaat om de derde misdaad in enkele dagen tijd, waarbij saboteurs bewust Duitse energieinfrastructuur viseren. Politieagenten vielen vanmorgen enkele huizen binnen waar ze zochten naar wapens en zelfgemaakte explosieven. Het Duitse parket denkt dat ook Rusland en extreem linkse groeperingen mogelijk achter die energiesabotages zitten.
3: Nostalgie weer.
7: Ook deze namiddag veel wolken met wat regen bij 23 tot 26 graden. Aan zee waait een krachtige westenwind. Morgen en zondag schijnt geregeld de zon, zijn ook wat wolkenvelden. Weekend maximaal rond 22, 23, 24 graden. Maandag wisselen bewolkt met enkele buien bij 23 tot 28 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work, Alexandra Potvin.

0: zo goed. En ideaal voor deze Amazing Vrijdag. Manon en La Tribu de Dana. Hey, dag Frey, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Is het nog een lange werkdag voor jou?
1: Ik denk nog een uurtje of twee en dan ben ik klaar. Oeh. Wij starten om 3:30 uur, dus dat ja, mag
0: heen. Dat is belangrijk, want morgen wordt een hele grote dag voor jou. Want Race for the Cure, dat is het grootste Europese sportevenement in de strijd tegen borstkanker natuurlijk, om de mensen daarvoor te steunen en voor het onderzoek. En jij bent van Dadizele, dacht ik?
1: Ja, dat klopt. Dadizele, West-Vlaanderen.
0: Ja, ja, en jullie gaan ook iets doen?
1: Ja, inderdaad. Maar eigenlijk... De grote lof moet je geven aan Dorien de Ru, die gestart is over 14 jaar. Die doet ook een colorrun. En ja, er is van alles te gebeuren. Hè. Dus foodtrucks, hapjes, aperitiefjes en zo. En door de straten in Dadizele, als ze lopen, dan worden ze gekleurd met van die kleurstoffen en al.
0: Ah ja, vandaar,
1: een hele leuke boel daar.
0: Vandaar de colorrun.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja. Wordt er dan zo echt gespoten met van die flessen op de mensen of wat?
1: Ze worden behoorlijk ingespoten, ja. Ze gaan kleurrijk zijn als ze aan de finish komen.
0: Oké,
1: zolang dat is de bedoeling, hè?
0: Zolang het er in de douche terug goed afgaat, is dat allemaal geen probleem en gezellig natuurlijk. Onontbijtron ook, en dat natuurlijk allemaal voor Kom op tegen kanker.
1: Ja,
0: 3 of 5 kilometer hardlopen of kan je ook gewoon stappen?
1: Je kan stappen, je kan wandelen, je kan lopen, je kan hardlopen, je kan al doen wat je wilt.
0: Ja, er komen al wat mensen
1: mee.
0: Ja.
1: Zeg maar hoor.
0: Ja, er komen al wat mensen, dacht ik.
1: Ik denk dat er nu rond de 600 ingeschreven zijn. Maar er kunnen er altijd bij. Natuurlijk, Alexandra.
0: Ja, in het gezellige Dadizele mogen nog altijd mensen meekomen doen met Race for the Cure, ontbijtrun of color run. En inschrijven, dat doe je via de officiële pagina van Think Pink. Je gaat ook meewerken. Ga je ook meelopen, Frey?
1: Ik ga niet meelopen, jammer genoeg. Ik ga de straat inkleuren, dat iedereen weet dat Dadizele mooi is en... Dus iedereen welkom in Dadizele, het mooiste dorpje van België.
0: Oké, fantastisch. Het wordt morgen ook goed weer. Heerlijk weer, denk ik, om te wandelen of te lopen. Dus ik wens jullie daar een fantastische dag en veel centjes voor Kom op tegen kanker. Hè.
1: Dank u wel, Alexandra. Dank u wel.
0: Dat is zeer graag gedaan voor jou ook.
1: Dank u.
0: En toch beleefde mensen, hè, die nostalgie-luisteraars. Ongelooflijk. Wij verder op Amazing Vrijdag met de Tramps en Disco Inferno.

0: De 80s en 90s zitten in ons hartje. En binnenkort in onze lijst top 2000 van de 80s en 90s bij Nostalgie. Je kan stemmen op nostalgie.be of in de app natuurlijk. Ik heb zo meteen een hit die begint met een heel schattig stemmetje van een klein kindje. En dat blijkt Ruby te zijn, het petekind van Harry Styles. Maar eerst één van de grootste hits van Bon Jovi, dat van mij een 10 krijgt als het gaat over meezingbaar.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
3: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
2: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
3: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
2: Ja, tuurlijk.
4: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
12: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
13: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
14: De Brusselse invasie.
15: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
13: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
15: Oh. Niklas, hallo.
13: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
15: Wat toch echt proberen een douche te pakken hier, Toast.
16: En, wat gaan we vandaag doen?
17: De badkamer renoveren!
16: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
18: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
16: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
18: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
17: Yay!
18: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.

0: Harry Styles. Het was vanochtend weer druk in de show bij Veronique en Sander. Het is vrijdag, dus Robbe Bones was terug, de comedian, om de week te fileren. Hij had een heel leuk lied. En Sander en Veronique hebben ook weer Zeg eens Eu gespeeld, dat zei ik er net al. Maar zoals elke dag werd er ook weer gebeld naar de Verofoon. Dat is elke ochtend iemand anders die daar opneemt. En vanochtend was het Dominique Persone die aan de lijn hing. Hij vertelde over zijn nieuwe programma op Njam, zijn nieuwe kookprogramma, waarvoor hij naar Zweden is getrokken. En over Zweden had hij nog een hele leuke tip.
1: Veronique, als je ooit in Stockholm bent, ja. Het ABBA-museum, unbelievable.
0: Echt?
1: Echt waar, het ABBA-museum is machtig.
0: En zijn je fan van ABBA of vond het gewoon het museum heel graaf?
1: Wel, mijn copain is minder fan van ABBA. Dat is meer zo'n punk, heavy metal.
0: We gingen maar
1: een half uurtje blijven aan ABBA. We zijn dat 3 uur gebleven.
2: Fantastisch.
0: Oh, wow. Oh, was
1: al die kostuums. Ik kan ook dansen met hen. Dus een soort 3D ABBA die daar staat. Zeg, ik sta gewoon naast hen te dansen. Echt max.
0: Ja, Dominique Persone die staat te dansen met ABBA in het ABBA Museum. Dat is nu niet een beeld dat ik mij meteen voor ogen had. En zijn vriend de punker die heeft ook meegedaan. Zo zie je maar, zo zie je maar. En alles wat er gebeurt hier voor en soms ook achter de schermen, dat zie je natuurlijk op onze socials. Nostalgie België, ons zeker volgen. Welkom bij ons clubje. Dit is Doe Maar.

0: nostalgie, dat is altijd de beste muziek. Altijd op jouw tempo. En dat is nu natuurlijk richting het weekend. Dus veel meezingbare hits. Nostalgie. George Michael, 24, op het podium in Parijs en op weg om een van de allergrootste te worden. Dat zie je in de concertfilm The Fate Tour. Allemaal beelden opgenomen in 1988 en ook veel beelden die nu zijn teruggevonden. Er is een film van gemaakt, die komt in de bioscoop begin november. Ik ben heel benieuwd. Die hit Fate, die speel ik nog eens voor jou na Donna Summer.
1: Je opwinden in de file.
2: Maar allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
1: Of een nieuw lief swipen op de trein.
2: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
1: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
3: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
5: Als ik nou eens kok word in bijberoep. Nee. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
4: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
8: Klaar?
7: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
8: Ja?
7: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
8: Nog mee?
7: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
8: Gaat het nog?
7: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
8: Kortom?
7: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
1: Peugeot.
9: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes, wakko.
10: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
12: Nostalgie, Mezing Café.
13: Don en Sieg.

Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because if I gotta have faith. I gotta have faith. Van George Michael natuurlijk. Nostalgie, de laatste werkuren, die vliegen voorbij op deze vrijdag. Want we zingen mee met de allerbeste muziek natuurlijk. Dat doen we tot 6 uur vanavond. Straks nog Marcia en ook het Amazing Café met Toon en Sieg. Ik zag Sieg gisteren bij Gert aan de tafel. En hij is nu niet alleen mijn ceremoniemeester, maar ook musicalster binnenkort. Gaat meedoen aan een musical als Cupido.

Pink. Ze zit ondertussen alweer in haar volgende hoofdstuk. Album nummer 10 is bijna klaar. Het zou een iets andere sound hebben, wordt gezegd. Maar de grote mond die is natuurlijk gebleven. En gelukkig maar. Die goede vrijdag-vibes die gaan ook verder hier bij Nostalgie met meer Hits at Work met Marcia. En om 3 uur het gezellige Amazing Café met Ton en Sieg. En dan zit je helemaal in je weekend tegen dat het 6 uur is. Het gaat hem hier over het gevoel natuurlijk. Dus over geld zwijgen we. Money's too tight to mention. It is simply red. Right.

0: straks. Straks bij Nostalgie. Our
1: house, in the middle of our street. Wat denken we van nog eens een goed potje madness straks? In the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Komt er zo aan.
2: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be. Krevel.
3: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel. Leef beter. 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Mannekes, het is september, hè?
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja.
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
7: Oh!
5: Dat hadden wij niet door.
4: Dan heet het nu door.
7: Ja, naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
12: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
13: Amai, dat valt mee.
12: Waarom?
13: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
12: Ja, en?
13: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
12: Ah ja.
13: Kijk, wordt net weggesleept.
12: Oh nee.
14: Amai.
15: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voor waarde op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
17: Oh, dat is goed.
16: De temperatuur van het douchewater was perfect.
17: Oh, dat is goed.
16: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
17: Dat was goed.
16: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
18: Oei. Dat is niet goed.
19: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
20: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
21: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is, graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
22: Ben jij een ochtendmens?
23: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
22: een vette schijf.
23: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
22: Even een fun fact.
23: Of met de collega's voor.
22: De meest foute 80's hit.
23: Gelijk heb je. Want voor elke mood
24: is iets anders goed.
23: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
25: Lab 9.
23: Alles van Apple, inclusief de experts.
0: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 11:42. Nieuws met Bart van Langenhoven. En we willen gezond eten, maar vinden daar niet altijd de juiste omgeving voor.
6: Dat blijkt uit onderzoek van Gezondheidsinstituut Cienzano. Die lanceerde vorig jaar een app waarin je je ervaring kon delen over de winkels waar je boodschappen deed of de restaurants waar je ging eten. En nu blijkt dat we bereikbaarheid het belangrijkste vinden om een eetgelegenheid te bezoeken, gevolgd door smaak, vriendelijk personeel en gemak en comfort. Daarnaast vinden Vlamingen dat we te gemakkelijk ongezonde voeding kunnen kopen, onder meer in de buurt van scholen. In de Alpen zijn twee Belgische mannen gered toen ze vastzaten op de Jubiläumsgrat. Dat is een berg op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk. Een politiehelikopter moest de twintigers evacueren omdat ze niet meer op eigen krachten naar beneden konden. De Jubiläumsgrat is een smalle en technisch uitdagende bergkam. De Belgen van 23 en 24 jaar raakten niet gewond, maar wel een beetje in shock. En in Groot-Brittannië rommelt het binnen de partij van Reform UK. Dat is de extreemrechtse partij van die anti-Europese politicus Nigel Farage. Twee van zijn populaire partijtoppen stappen op na een undercover-reportage van de Britse tv-zender Channel 4 News, waarin bestuursleden van Reform UK illegale partijfinanciering bespreken, goed voor €40.000 die ze krijgen van een Amerikaans bedrijf in ruil voor 3 peilingen. Maar de Britse kieswet verbiedt partijfinanciering door buitenlandse bedrijven. Eerder raakte de partij van Nigel Farage ook al verwikkeld in een ander geldschandaal.
7: Nostalgie weer.
6: Deze namiddag gaat het soms regenen tussen al die wolken bij 23 tot 26 graden. Aan zee waait een krachtige westenwind. Morgen en zondag dan schijnt geregeld de zon. Zijn ook wolkenvelden. Weekend maximaal rond 22 tot 24 graden. Maandag dan wisselend bewolkt met enkele buien en 23 tot 28 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
7: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are Nostalgie. Hits at Work.
14: Marcia Borodi.

0: Someone and meow.
1: Dat is Christina Aguilera in haar favoriete blote buiktop. Want zo ging het wel vaker, denk ik, in de 90s. Genie in a bottle aan de start van onze middag samen. Die wordt ook voor jou smakelijk, mag ik hopen. Hier bij mij is het een vers tomatensoepje momenteel. Kwestie van toch al een paar groentjes binnen te hebben vandaag. Maar naast smakelijk gaan we vooral ook voor gezellig vanmiddag en voor ambiance. En daar heb ik nu eens de perfecte zomerrit voor gevonden. Van ene Michel Tello met toch relatief ondeugende bedoelingen. Hier ga je hem hebben.
2: Simba! Ah. Nossa!

0: Puur genieten dit. Voor onder andere Giovanni de Pauw zie ik in de nostalgie-app. Oh, heel even wegdromen naar vroeger. De beste tijd uit mijn leven stuurt hij. Met die prachtige Bryan Adams van daarnet. Everything I do it for you. Beste Giovanni, het zal nog lang de laatste keer niet zijn vandaag dat je wegdroomt naar al die nostalgische momenten van vroeger. Straks heb ik voor jou een meezinger die opera combineert met pompende beats. Jawel. Weet jij misschien nog welke 90s hit daarachter zou kunnen zitten? Laat die spruttelen en je hoort hem over 10 minuten zoiets.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
3: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Het is uw linkeroor hier, hè.
7: En uw rechteroor.
6: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent eigenlijk.
7: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
6: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
7: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
6: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
7: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
6: Ja, ja. Het kan anders.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Op een deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Ja, nog 1 meter. Oh.
11: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
12: Op 26 september viert Immoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.immoweb.be.
13: Dank u, Immoweb!
14: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
15: Jade Mintjes heeft het over.
16: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
15: Oh, dat is voor na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
17: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.

0: de leukste dag van de week alweer.
1: De nostalgie. Amazing Vrijdag.
0: Amazing Vrijdag vandaag. Die extra duw in de rug die je nodig hebt naar je weekend, dat komt helemaal goed. Het mag ietsje zotter en energieker vandaag. En de volgende hit past eigenlijk perfect in dat plaatje. Half Europa heeft er in de jaren 90 het singeltje van gekocht. Jij misschien ook wel. Of je hebt er misschien nog op gedanst.

0: bij het uitgaan vroeger. Uit een tijd waarin echt alles kon en mocht in de muziek. Operazang op een dikke beat, tuurlijk. Een refrein dat echt schaamteloos direct binnenkomt. Jazeker. Met de groeten van Sin with Sebastian.
1: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, uh-huh, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me?

0: Van Natalia onderweg naar een echte spraakwaterval. Hij vliegt er vandoor aan 150 woorden per minuut. Maar alle geluk wel op een heel aanstekelijke manier, zal ik zeggen.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Ik heb nu wel altijd een instrument gespeeld, gitaar en zo. Heb jij ooit een instrument gespeeld?
2: Ja, af en toe een keer een fluit of zo. Hè.
3: En dan zie je die ogen twinkelen.
2: Oh. Maar jij begint al te lachen.
1: Luister ook maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
6: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
7: Ja, hallo. Zeg, mijn Michogolf werkt niet.
6: En heb je de stekker ingestoken?
7: Nu werkt het. Merci.
6: Graag gedaan.
5: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Hits at Work.
9: Marcia Barodi.
10: Farmer, you know, say that I'm a snow, me, I go blame. Ali keep on bum, damn. Take the money, say that I'm a snow, me, stamp somewhere down the lane.

enkel en alleen de grootste hits at work. Met Nick Kamen nu, Each Time You Break My Heart. En dan hebben we nog net genoeg tijd, zie ik, voor een enorm geliefde song in ons nostalgieclubje. Het is een song die eigenlijk heel goed beschrijft hoe het voelt als je ergens aan begint waar je maar moeilijk mee kan stoppen uiteindelijk. Ik zeg zomaar iets, Instagram of je smartphone in het algemeen. Je denkt, ik ga snel even kijken en plots is er weer een half uur voorbij. Dat soort dingen. En zo hebben we denk ik allemaal wel een gewoonte over een soort Hotel California waar we maar moeilijk uit geraken soms. Voor de Eagles was hun Hotel California het leven als artiest. En dan vooral de donkere kant ervan. De roem, de verleidingen, de verslavingen die je er soms aan overhoudt. You can check out anytime you like, but you can never leave.

0: straks bij Nostalgie.
1: Geen Amazing Vrijdag zonder Lionel Richie.
2: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
3: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
2: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
1: Nostalgie. En zo wordt het 1 voor 1. Tijd voor het nieuws met Vrouwtje Kaljoen. En je hebt meer details over het geweld in Nederland, in Overasselt.
9: Ja, 32 verdachten die na de schietpartij in Overasselt zijn opgepakt, worden voorgeleid voor onder meer moord en poging tot moord. Dat meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie. Onder de verdachten is ook 1 Belg. Er zijn ook 2 minderjarigen van 16 en 17 uit Frankrijk betrokken. En het parket maakt voorlopig geen onderscheid tussen de schutter en de personen die wellicht niet hebben geschoten. Bij de schietpartij werd 1 man van 51 doodgeschoten. Experts waarschuwen voor de crowdlending van influencer Average Rob. Die wil minstens €500.000 ophalen voor de uitbreiding van zijn frituurketen La Patat. Via een crowdlending kan je hem dan geld lenen in ruil voor een rente van 5,5%. Dat is interessanter dan een spaarboekje bij de bank, maar er zijn ook risico's aan verbonden. Je kan je geld volledig verliezen als het bedrijf failliet gaat. En in Frankrijk zijn 3 jonge Belgen beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie. De 3 komen uit Brussel en zijn allemaal 19 jaar, dat meldt het Franse parket. De politie pakte hen vorige week op nadat ze op de gevel van een woning hadden geschoten. Daarbij vielen geen gewonden. In hun auto vond de politie een geladen machinegeweer. Een van de verdachten is ook in verdenking gesteld voor medeplichtigheid aan poging tot moord.
0: Het weer met Erwin Franks.
10: Vanmiddag blijft het grijs en er valt soms regen bij tussen. Staat ook behoorlijk wat wind bij een zachte 22 graden. Morgen verdwijnen de wolken en komt de zon steeds meer tevoorschijn. Blijft ook overal droog bij 21 graden. Zondag, dat is de beste dag van het weekend met heel veel zon bij een aangename 25 graden. Maandag behouden we de warmte met veel zon. Vanaf dinsdag keert de wisselvalligheid terug en wordt het een pak frisser.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
11: En op vrijdag zing je ze allemaal mee.
0: Het is Amazing Vrijdag. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
12: Marcia Borodi.

Thank You van Alanis Morissette. Wees maar zeker dat we nog iets dieper in de 80s en de 90s gaan duiken straks. Twee songs uit die mooie tijd die jou recht op de plek gaan zetten waar je altijd eventjes weg bent. Uit de dagelijkse sleur en routine waar je alles vergeet. En waar de muziek altijd zo nog net iets intenser binnenkomt. Maar dat is voor over een dik half uur ongeveer. Eerst nog eens langs de boys van Wild Cherry hier. Play that funky music.

0: Maar het is zo tof om zoveel plezier en genot te zien in de Nostalgie-app vanmiddag. Ook van Veronique de Mulder onder andere. Wat een prachtige muziek stuurt ze. Prachtig, lieve Veronique. En ook nog eens extra meezingbaar vandaag hier bij Nostalgie. Die Right Said Fred van zometeen, dat gaat ook een collectief sfeermomentje worden, denk ik.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
5: Het effect voel je direct.
4: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
6: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting. En maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrast.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
9: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
8: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
9: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
8: Aha, oké.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Dit is Meezing Vrijdag.
12: Meezing Vrijdag.
13: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

Euphoria van Loreen, onderweg naar een weekend vol beweging. Of toch, als ik het zo zie in de app. Sabine Meerte uit Nienhoven onder andere kijkt uit naar haar familiewandeling in het Nijgenbos morgen. En ik hoorde daar straks bij mijn collega Alexandra ook al een luisteraar vertellen over een supertoffe color run tegen kanker in Dadizelen, morgen in West-Vlaanderen. En zo'n loopje of een goede wandeling, dat helpt ook echt om heel eventjes los te kunnen laten, toch? Dat kopje even leegmaken en op orde zetten. En kijk eens aan wie er nog meewandelt zo vanmiddag. Charlie en Craig van de Proclaimers, daar gaan ze. When I wake

0: Upside Down van Diana Ross. Ideale opwarming dit voor onze 80s en 90s top 2000 hier bijna aankomt. Over iets meer dan een week al zelfs. Het begint te korten. Twee topdecennia trouwens om samen te brengen op de dansvloer, zeg. Gaan we doen meteen na 5 en Amy Winehouse zometeen.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promokoken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Lotto is op zoek naar voeten.
11: Hé? Voeten?
10: Die graag op grote voet leven.
11: Graag.
12: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
10: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
11: En na het eten, Rob.
13: C'est bon.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €5 miljoen. Lotto, omdat het kan.
14: Mannekes, het is september, hè?
15: Ja, dat hadden we ook door.
14: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
15: Dat ook, ja.
14: Wat ook, ja.
16: Dat hadden we ook door.
14: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
15: Oh! Dat hadden wij niet door.
14: Dan is het nu door.
17: Ja, naar Gamma.
18: Hoe maak je het?
19: Samen met Gamma. Gamma.
18: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
20: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
21: Oh, dat is goed.
20: De temperatuur van het douchewater was perfect.
21: Oh, dat is goed.
20: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
21: Dat was goed.
20: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei. Dat is niet goed.
22: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
23: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
24: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
25: Lekker.
24: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
25: Zalig, vertel me meer.
24: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
25: En dat alles op maat van ons budget?
24: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
26: De soundtrack van je werkdag.
27: Dat is nostalgie.

0: Dan steken we ons hoofd en ons hart nog eens in twee kleurrijke decennia aan muziek.
1: Generation 80s en 90s.
0: We gaan ze binnenkort vieren in de 80s en 90s top 2000 hier bij Nostalgie. Maar hier bij mij en bij Alexandra in Hits at Work vieren we ze elke dag al een beetje eigenlijk. Eén song uit de 80s en één uit de 90s, telkens met een leuke link. En vandaag is die link de dansvloer. Uit de 90s straks, de grote doorbraak van Two Brothers on the Fourth Floor. En dat mag je letterlijk nemen, die naam, want hun eerste songs schreven ze in de slaapkamer van hun flat op, jawel, de vierde verdieping, ergens in Utrecht. Een lekker shotje Eurodance met zang en rap in de blender. Een bewezen gouden formule toch wel in de 90s. Die komt er zo aan. Eerst een clubhit uit de vroege jaren 80. En meteen ook het bewijs dat dansvloerklassiekers niet altijd over liefde hoeven te gaan, of over feesten, of over het shaken van uw body. Het is echt classic Depeche Mode, dit. Ons laten dansen op een vette, bijna mechanische beat. Maar tegelijk ook wel de vraag stellen wat er nu zo moeilijk is aan elkaar gewoon accepteren zoals we zijn. Het is toch zo, hè? People are people.

0: straks bij Nostalgie.
1: Weer een stap dichter bij het weekend, zometeen met de broers van Hansen. Mbap. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
7: Ah, hoor ik mijn naam?
6: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
7: Ik bouw slim op.
6: Maar niet snel.
7: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
8: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
9: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
1: Nostalgie. Het is 3 voor 2. Nieuws krijg je van Frauke Kaljon. Weten we al iets meer, vrouwtje, over de gewapende man in Brussel-Zuid?
11: Wel, het Brusselse parket heeft nu een gerechtelijk onderzoek geopend naar de gewapende man die gisteren werd opgepakt in het station Brussel-Zuid. De man van 20 had een geladen Kalashnikov verstopt in een sportzak onder kinderkleren. De douaniers merkten hem op omdat hij zich verdacht gedroeg. De man kwam vanuit Frankrijk aan met de trein. Het blijft wel onduidelijk wat hij van plan was met het wapen. Maar volgens het laatste nieuws verklaarde hij aan de politie dat hij het wapen wilde te verkopen in Brussel. Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is 1 Belg aangehouden. Ook nog 31 anderen worden voorgeleid voor onder meer moord en poging tot moord. Dat meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie. Er zijn ook 2 Franse minderjarigen van 16 en 17 betrokken. En 2 verdachten werden ook vrijgelaten omdat er te weinig bewijs is, maar ze zijn wel nog altijd verdacht. Bij de schietpartij werd 1 man van 51 doodgeschoten. Het draait allemaal rond een conflict in het drugsmilieu. En de vrouwen van Oud-Heverlee-Leuven kennen hun tegenstanders in de league phase van de Champions League voetbal. Ze nemen het onder meer op tegen het Engelse Chelsea, het Italiaanse AS Roma, het Duitse Juventus en het Franse Paris Saint-Germain. Een topaffiche dus. Het is ook al de 2e keer dat de vrouwen van Oud-Heverlee-Leuven in de competitiefase van de Champions League spelen. Vorig jaar namen ze het ook al op tegen PSG en AS Roma. Ze pakten toen telkens 1 punt.
0: Nostalgie weer.
11: Deze namiddag gaat het regenen en er waait toch ook wel een stevige wind met maxima tot 26 graden. Morgen en zondag vrij zonnig met enkele hoge wolken tussen 21 en 24 graden. Maandag nog zonnig, maar ook wel kans op een lokale bui. Warme 28 graden dan. Dagen daarna opnieuw wisselvalliger. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are Nostalgie. Hits at Work.
12: Marcia Borodi.

0: Michael Jackson is de meest iconische look naast het, ja, het witte hemd dat wild wappert in de wind. Ja, of de rode thrillervest. Ja, ik ben mezelf eigenlijk al aan het tegenspreken. Die man had een pak meer iconische looks, natuurlijk. Ja. Die van zijn bijtperiode zit er zeker mee tussen, yeah, toch? Het zwarte leer, die vele zilveren riemen, yeah, met tinkelende ringetjes overal. Die grimas op zijn gelaat.
1: Sexy als ik dans.
0: Dat hebben we ook alweer gehad vanmiddag. Zalig. Welkom hier bij Nostalgie. Enkel de grootste hit met nu en Nielsen. Ah.

0: Don't Worry van Kim Appleby. Straks hoor jij hier bij mij nog maar eens het bewijs waarom jij deel bent van de gezelligste en de warmste radioclub van het land. Het wordt helemaal duidelijk na Chicago en Sniff and the Tears.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Vanavond iets Italiaans?
14: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Amai, la vita is echt wel bella.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: Lenen bij Leemans.
18: Oh, Suzie, ik ga voor mij een glasje water.
19: Amai, ga ze zo rood en ga zweet nogal?
18: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
19: Oei, dat was precies niet start to fun.
18: Maar Suzie toch.
20: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
17: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
20: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
21: Jade Mintjes heeft het over.
22: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
21: Oh, dat is voor na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
23: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
24: Het is Amazing Vrijdag.

0: Chicago, if you leave me now. Ken je dat? Pech in het spel? De lieve Sarina had het voor vanmorgen bij mijn collega's Veronique en Sander. Oh, ik had er zo mee te doen. Ze gaf haar laatste antwoord in de quiz van je leven. Correct, maar net op de buzzer. Dus net niet op tijd. Maar dan schoot luisterend Vlaanderen Sarina te hulp.
1: Ik weet dat onze Sander een strenge is.
2: Maar, ik heb de VAR aangesproken. Je kent die wel, de Video Assistant Referee, oh. Sarina. We gaan jou gewoon dat tweede ticket geven. Hoppakee.
3: Oh yes, dank u.
2: Ja, wij zijn de warmste club van Vlaanderen, Sarina.
3: Happy? Dank je wel. Ja, zeker.
0: Ah, zie, dat is toch ongelooflijk. Zoveel berichtjes van luisteraars die het Sarina echt wel gegund hadden. En nu kan ze dus gewoon gezellig met twee personen naar Disneyland Parijs vertrekken binnenkort. Of hoe de Nostalgieclub gewoon de liefste club van luisteraars is. Echt waar. Ik duim mee dat jij de volgende bent die gratis naar Disneyland kan. Zeker blijven luisteren dan. En daar sta op met Veronique de Kok. Komende maandag gaan ze weer spelen om 7:45.

0: over de rollercoaster van het leven. Veel ups, veel downs. Zometeen is het toch vooral up, eigenlijk. Op de toonladder met de enige echte Whitney Houston. Over exact 2 minuutjes.
1: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Nu bij Torfs, vanaf het 2e item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de 2e bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
6: Kom dat nu niet doen.
4: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Hits at Work.
10: Marcia Borodi.

vind het heerlijk. Hoe het hier onder andere gaat over een potje rampetampen op de achterbank van een auto. Maar zonder het echt te benoemen. Hè. Iedereen heeft het nogthans heel goed door. Paradise by the Dashboard Light. Schitterend zang en ook acteerwerk van Meatloaf en Ellen Foley. Mocht toch niet ontbreken, zeker in jouw Amazing Vrijdag hier bij Nostalgie. En deze Jason Donovan ook al niet. Too many broken hearts.

En met deze lekkere 80s tune van Jason Donovan schuiven we gewoon gezellig binnen in het Meezingcafé zometeen. Toon is er niet bij vandaag, maar hij heeft best wel een goed excuus, vind ik. Dat wordt zo wel duidelijk. Bij Sieg en bij de allerliefste Kim. Lekker terug uit vakantie, dat wordt tof. Veel plezier naar deze David Charvet. Should I leave?

0: Straks in het Nostalgie Amazing Café.
1: Goedemiddag, lieve vrienden. Siegse stem is al warm, die van jou hopelijk ook. Meezingen met Fine Young Cannibals straks in de file na 3 uur.
2: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Mannekes, het is september, hè?
10: Ja, dat hadden we ook door.
9: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
10: Dat ook, ja.
9: Wat ook, ja.
11: Dat hadden we ook door.
9: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
10: Oh! Dat hadden wij niet door.
9: Dan is het nu door.
12: Ja, naar Gamma.
6: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma. Gamma.
6: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Er is een telenet op maat voor iedereen.
15: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
14: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
16: Code Yellow!
17: Weet je wat ik mis na de vakantie?
18: De zon?
17: Nee.
18: Het strand?
17: Nee, het comfort.
18: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
17: Citroën.
18: Info en voorwaarden op citroën.be.
19: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
20: Dank u, Imoweb!
21: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
22: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
23: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
24: De Brusse invasie.
21: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
23: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
21: Oh. Niklas, daar joh.
23: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
21: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
25: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
26: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 2 voor 3, het nieuws met Fraukje Kallion. Het is het op 2 na beste resultaat ooit voor de staatsbon.
27: Ja, want die staatsbonds hebben uiteindelijk €1,25 miljard opgeleverd. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds eerder dit jaar. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Er was een bon op 1 jaar, die was het populairst, want het levert je een netto rendement van 1,92% op. Op de bon op 10 jaar kreeg je zo'n 2,6%. De banken hebben hun spaarboekjes niet echt aantrekkelijker gemaakt. Je krijgt vooral extra rente op de spaarrekeningen met voorwaarden. De rente op klassieke spaarboekjes blijft laag. Een wereldprimeur in het UZ Leuven. Chirurgen hebben een nieuwe manier gevonden om zware wondes aan de buik- en borstkas te herstellen. Ze kunnen nu ook weefsel uit de buikwand van een overleden donor gebruiken. Enkele operaties verliepen zeer succesvol. Patiënten hoeven na de operatie ook geen levenslange zware medicatie meer te slikken. Het UZ Leuven gaat nu onderzoeken of ze het buikwandweefsel ook kunnen gebruiken bij andere operaties. En de dodentol na de schipbreuk voor de kust van Cyprus 4 dagen geleden is opgelopen tot 12. En er zijn ook nog altijd 16 anderen vermist, dat melden lokale autoriteiten. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag.
0: Nostalgie weer.
27: Deze namiddag gaat het regenen en er waait toch ook wel een stevige wind met maxima tot 26 graden. Morgen en zondag vrij zonnig met enkele hoge wolken tussen 21 en 24 graden. Maandag nog zonnig, maar ook wel kans op een lokale bui. Wel een warme 28 graden dan. En de dagen daarna opnieuw wisselvalliger. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are music. We are Nostalgie Meezing Café.
2: Met Kim en Sieg.
1: Buiten regent het water, maar op je radio regent het meezingers. Daar heb je geen paraplu voor nodig. Enkel jouw stem. Goedemiddag.

0: Horny. We weten wat zij dit weekend van plan is. Heel erg goedemiddag. Het is 4 september. Fijn dat je erbij bent.
1: Het Nostalgie Amazing Café.
2: En zoals jullie kunnen horen is het vandaag met Kim en mezelf te doen. Want Toon die zit op dit moment de trouw te vieren van een van zijn beste vrienden.
0: Die is hier toch vaak niet eigenlijk.
2: Nee, ik weet het. En hij is ook zelfs getuige, dus hij zal misschien op dit eigenste moment een speech aan het voorlezen zijn.
0: Oh, maar schoon.
2: Ja, ben jij al getrouwd, Kim?
0: 10 jaar zelfs al dit jaar.
2: Oh, verdoemen, hè. Ik wou vragen of ik mocht komen speechen op je trouw.
0: We gaan wel een jubileumfeestje doen, waarschijnlijk volgend jaar. Hè,
2: dus. Oh, oké. Okay. Mag ik dan komen speechen?
0: Nee.
2: Oh, nee. Dat is lelijk.
0: Totaal niet.
2: Ja, dat is wel heel lelijk. Okay.
0: Maar iets helemaal anders trouwens.
2: Ja, wat?
0: Want jij hebt toch een primeur, vers van de pers. Ja. Ik heb jou al gezien, Sloeber, gisteren in de tafel van Gert. Was jij tafelspringer?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik ga binnenkort meespelen in een musical. Ik heb er wel echt heel veel stress voor. Vooral omdat ik tussen toppers sta, zoals Francisco Schuster en Sien Eggers. En die kunnen allemaal zo mooi theater spelen en zo mooi zingen. En ik kom daar dan als een beetje de rare eend in de bij. Maar ze wouden mij er heel graag bij. Ik heb ook een auditie moeten doen. Ik heb gezongen voor iemand en die zei...
0: Zo spannend.
2: Het is goed genoeg. Je bent erbij.
0: Met de hakken over de sloot.
2: Dus ik ga echt heel hard trainen. Ik ga heel hard oefenen. En volgend jaar, in het voorjaar, februari is ergens de première. En in maart, als je ergens daar een weekend vrij hebt, kom dan zeker kijken naar de AED-studio's. Het gaat een hele leuke feel-good musical zijn. Het gaat over de liefde. Hij heet Cupido en ik speel ook Cupido.
0: Oh, ja, je bent de man van de liefde.
2: Ja, ik schiet mijn pijlen en ik vlieg naakt rond.
0: Nee, dat is niet waar. Dan wil ik zeker komen
2: dat
0: kijken.
2: Dat weet ik niet of ik naakt moet zijn. Dat weet ik nog niet. Ik hou jullie op de hoogte.
0: Mag ik komen kijken?
2: Nee. Ja, nee, want ik mag ook niet komen speechen op hun trouw, hè.
0: De sfeer zit hier goed, dames en heren. Je mag dan komen speechen, het is goed.
2: Yes, deal, dat is goed.
0: En net zoals Sieg gaat zingen in de musical, mag jij nu ook vanavond al meezingen met de allerbeste hits. Ik zal de micro toedoen, dan kan je nog wat oefenen, hè,
2: Sieg. Ja, ik zal een beetje oefenen, ja, is goed.

0: Don't Bring Me Down. Ik besef dat dit zich kondigt aan dat hij meespeelt in een musical.
1: Klopt.
0: Volgend jaar.
1: Ja.
0: En Toon die speelt dit najaar al mee in een musical.
1: Ook, ja. Die gaat in Rent meespelen.
0: Wat een musical talenten zijn dat hier eigenlijk.
1: Ja, maar wij verwachten van de mensen dat ze elke vrijdag meezingen. Dan mogen de mensen van ons ook verwachten dat wij op een ander is gaan zingen.
0: Dat is mooi gezegd.
1: Ja, hè?
0: Je mag al eens oefenen. Straks is het You Drive Me
1: Crazy.
2: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
0: Zottekes? Wakko?
3: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoffiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: Koper en toch zo goed als nieuw.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Elle België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. Elle België. Nu te koop.
2: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
3: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
4: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
5: Het is Meezing Vrijdag.
6: Meezing Vrijdag.

0: Vrijdagmiddagje, weekend is zo dichtbij.
1: Het Nostalgie Meezingcafé.
0: En vanavond begint het nieuwe seizoen van Belgium's Got Talent op VTM. Met de juryleden Karen Dame, Mark-Marie Huibrechts. Ze zijn met veel, de jury. Dan Carity, die van Dancing... hoe heet het daar?
2: Dancing with the Stars? Nee.
0: De andere.
2: So you think you can dance,
0: dat
2: dance,
0: dus, ja, dance. James Cook en ook Soendos, de hilarische comedienne uit Nederland.
2: Dat is toch verrassend hoe dat ze daar elk jaar opnieuw Vlamingen voor vinden. Die kunnen dansen, zingen, trampolines springen, goochelen, dierenkunstjes laten doen. Echt van alles. Dat is, allee. Maar de prangende vraag van vandaag is natuurlijk, wat is jouw talent? Zoiets dat jij alleen in de vriendengroep kan. Allee, dat hoeft niks groot te zijn, dat mag gewoon een dubbele salto in de lucht zijn. Of kan jij bijvoorbeeld aan je elleboog likken, een noot zo hoog zingen dat het glas bij de buren springt of zo. Of allee, laat het gewoon eventjes weten in de Nostalgie-app. We willen zoveel mogelijk talenten ontdekken vanavond. Kim, heb jij talenten?
0: Ik moet dat niet verzoeken, want mijn uniek talent is al verzilverd ooit door een medaille.
2: Okay.
0: Je kijkt naar de bronzen kampioen op het Europees kampioenschap meeuwenschreeuwen.
2: Oh, blief, applaus. Hey. Maar wacht. Hoeveel mensen deden er daaraan mee?
0: Er waren 6 vrouwen. Wat? Dus van de 50% kans op een medaille.
2: Dat is bezwaarlijk een wedstrijd te noemen. Maar oké, wacht, ik geef u het voordeel van de twijfel. Kan je het misschien eens voordoen om te zien hoe goed je echt bent?
0: Ik ga wel ver weg staan. Ja, het is lang geleden ook.
2: Oké, ze neemt wat afstand. Dat is eigenlijk... Dat is niet slecht. Van mij had je zilver mogen krijgen. Het is echt goed.
0: Heb jij zo'n uniek talent?
2: Heb ik een uniek talent? Ik kan rook blazen zonder rook in mijn mond te doen. Dus ik kan uit het niks rook creëren.
0: Hoe doe je dat?
2: Ja, wacht. Laat het zien. Hè.
0: Hij gaat bewijzen. Hij beweegt zijn mond heel raar. Hij duwt nu met zijn handen op zijn mond. En er komt effectief rook uit. Zonder
2: iets te doen.
0: Iets van sigaret. Ja. Oké. Okay. Dit zijn zeer unieke talenten, ja. Maar ik denk dat jij daar thuis nog beter kan. Dus welk uniek talent heb jij? Iets fysiek of iets met geluid. Het kan van alles zijn.
2: Het kan van alles zijn. Waar een goede partytrick of zo?
0: Laat van je horen in de Nostalgie-app. Wat is jouw unieke talent?

0: aan je hartalent is ook duidelijk. Gewoon alle hits hier op Nostalgie meezingen, want ze stuurt dit door.
1: In my heart there's desire for a star.
0: Hey, maar dat is goed,
2: maar is dat, goed gezongen?
0: Dat is echt goed.
1: I'm dying in emotions.
0: Zoek je nog iemand voor je musical, zie je?
2: Ja, amai.
0: Ik denk dat ons Anja anders zou willen meedoen.
2: Maar dat is precies met een professionele microfoon opgenomen. Dat kan niet dat dat gewoon in de app is opgenomen.
0: Amai.
3: Nostalgie Amazing Café.
2: Er zijn weer heel wat leuke berichtjes binnengekomen. Onze prangende vraag van deze vrijdag was: wat is jouw talent? En Marieke Koppers uit Eeklo die stuurt: ik kan een glas bier dat op de grond staat zonder met mijn handen leeg drinken. Dat was altijd een hele goede partytrick.
0: Dat zou wel zijn.
2: Ja, dat moet ik eens proberen. Misschien kan ik dat ook wel. En Gert Willekes uit Kasterlee die zegt: ik kan het alfabet boeren.
0: Dat zijn hier allemaal weekendse talenten.
2: Ja, ik kon dat ook vroeger, het alfabet boeren. Een heel goed talent. Valerie Smets die stuurt dan weer dat ze een kattenfluisteraar is. Laten we eens luisteren.
4: Ik vind van mezelf dat ik een kattenfluisteraar ben. Ik heb 13 jaar een kattenopvang gehad. En ik heb zo in die 13 jaar het gedrag van de kat leren kennen. Door de stand van zaken van de oren, de snorharen en de haren.
0: Dat is nog eens een nuttig talent, hè?
2: Ja, maar katten die liggen gewoon de hele dag te slapen.
0: Maar nee, ik kan ons Loes ook lezen, ja, echt waar.
2: Maar het beste talent, de gouden medaille van vandaag voor het meest nutteloze talent ter wereld, die gaat naar Lily May Parker uit De Haan.
5: Mijn talent is het liedje popcorn nabootsen.
2: Sorry, maar dit is geen nutteloos talent. Dit is voor mij het meest nuttige talent ter wereld. Ik zie al met mijn vrienden op zo'n avondje drinken ons zien viben zo.
0: Maar ik, amai, Lily May, hoe goed. Nog één keer.
2: Ja,
0: dit
2: nog
0: is
2: één
0: toch
2: keer,
0: te
2: nog
0: goed.
2: Één keer.
0: En dat allemaal met de mond. Dikke proficiat.
3: Nostalgie. Nostalgie, Amazing Café. Yeah.

0: Al die talenten die we hier ontdekken van onze luisteraars, het is de max.
1: Het is fantastisch. En één talent dat Kim niet heeft, is fluiten, jammer genoeg.
0: Maar dit blijft het beste, ja. Hè? Moet je dat nu altijd bovenhalen dat ik niet kan fluiten? Is dat nu zo belangrijk?
1: Maar ik blijf oefenen met jou tot je het kan. Ik beloof het jou. Op het einde van het radioseizoen kan jij fluiten.
0: Mijn man probeert al 20 jaar aan te leren.
1: Maar jouw man heeft niet de talenten die ik heb.
0: Oh ja, zoals een operastem bijvoorbeeld. Oh, wat komt eraan?
1: Een musical met Galileo Figaro.
0: Ik hoop dat Anja weer zingt in de app ook. Ja.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promokoken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
9: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
11: We are music. Nostalgie Mezing Café.
12: Met Kim en Sieg.

0: Zelfs als je de tekst niet kent, kan je zo wat tjubidubidoo op doen. Al zingend richting je weekend.
1: Al ziegend.
0: Al ziegend ook. Ja. En al vliegend. Straks een goede 90s hit.
2: Het Nostalgie Amazing Café.
0: Het is vrijdag 4 september en die eerste schoolweek, die zit er gewoon weg al op.
1: Ja, ja, die zit erop, want het is al 4:15. De meeste scholen hebben al gedaan.
0: Heb je het overleefd?
1: Ik heb het zeker overleefd. Het ging eigenlijk best wel vlot, maar ik ben vooral blij dat de routine terug in het leven zit.
0: Echt waar, gewoon dat je weet, om dat uur opstaan, dat je moet op school zijn met de meisjes.
1: En ja, en dat je dagen beter kunt inplannen en dat je geen oplossingen moet zoeken. Dat je weet, je gaat naar school. Ja, dat.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen herkenbaar, maar ik heb geen kinderen, dus totaal niet herkenbaar. Maar de routine op de radio is ook weer gekeerd. Elke vrijdag vanaf nu weer, iets over 4, openen wij het weekend met een fantastische meezinger. En doe jij weer je befaamde speech, Sieg, met de paarse hoed op. En brullen we het weekend in, hè?
1: Ja, dus als jij de perfecte plaat hebt om het weekend te openen, stuur die dan zeker door via de Nostalgie-app. En wie weet, openen wij dan straks samen het allereerste weekend van het nieuwe schooljaar.
0: Dat is een groot eer, dus denk er eens over na. Waar heb je zin in? Wat wil je meebrullen? En stuur het ons in de Nostalgie-app.
3: Het is Amazing Vrijdag.
2: Bij Nostalgie.

0: Wat een fantastische meezing hier. Ik heb hier ooit nog een reclamespotje bij gedaan voor Radio Donna van vroeger. Maar wij zijn dus nog altijd steeds op zoek. Dat is een leuk weetje.
1: En we zijn hier nostalgie.
0: Ja, ik weet het. Maar wij zijn op zoek naar een goede meezinger voor het weekend te openen. Dus als jij er eentje hebt, stuur hem dan zeker door naar Radio Nostalgie.
2: Straks in het Nostalgie Meezingcafé.
1: Yes, na het nieuws van 4 uur, Barbie Girl. Echt, ik zit terug op mijn motto in Zwitserland. You wanna go for a ride? Sure can. Jump in. Oh, ik mis de bergen.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
5: Klaar?
4: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
5: Ja?
4: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
5: Nog mee?
4: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
5: Gaat het nog?
4: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
5: Kortom?
4: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
6: Peugeot.
7: Krevel.
8: Met de back-to-school-bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
7: Krevel. Leef beter.
9: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
11: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
11: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
11: Dat was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei. Dat is niet goed.
13: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
14: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
15: Ga van
16: wegen werken
15: naar
16: rustig gaan werken.
15: Met de trein.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 1 voor 4 het nieuws met Frauke Kaljon. Je begint met een onderzoek naar een buitenschoolse kinderopvang.
17: Ja, er zijn al zeker 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een buitenschoolse kinderopvang in Beert. Dat bevestigt het parket van Limburg. De zaak kwam pas begin augustus aan het licht. Toen bezorgde ouders een klacht indienden bij de politie. Intussen werken 2 medewerkers die mogelijk betrokken zijn niet meer in de opvang. Er is ook nog geen verdachte opgepakt, maar de opvang blijft voorlopig wel open. Het parket onderzoekt alle klachten grondig. De staatsbonds hebben zo'n 1,25 miljard euro opgeleverd. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds eerder dit jaar. En het is ook het op 2 na hoogste bedrag ooit. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. De bon op 1 jaar was het populairst, want levert je netto rendement van 1,92% op. En op de bon op 10 jaar krijg je zo'n 2,6%. De Europese Unie maakt nog eens 500.000 euro vrij voor crisishulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. Dat komt boven op de beloofde 2 miljoen euro aan hulpmiddelen, zegt Europees commissaris Hadja Labib. Vanmorgen is de eerste lading aan hulpmiddelen aangekomen in Nepal. Het gaat om zo'n 82 ton aan voedsel, drinkbaar water en medicijnen. De dodental is intussen opgelopen tot meer dan 1200 en er zijn nog bijna 5000 vermisten. En in de ronde van Groot-Brittannië heeft de Nederlander Olaf Kooi de 3e rit gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Hij klopte onze landgenoot Tim Merlier, die gisteren nog won. De Red Lewis Esky blijft leider in het klassement.
2: Nostalgie weer.
17: Deze namiddag gaat het regenen en er waait toch ook wel een stevige wind met maxima tot 26 graden. Morgen en zondag vrij zonnig met enkele hoge wolken tussen 21 en 24 graden. Maandag nog zonnig, maar ook wel kans op een lokale bui. Een warme 28 graden dan. En de dagen daarna opnieuw wisselvalliger. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
5: En op vrijdag zing je ze allemaal mee.
2: Het is Meezing Vrijdag.
18: Vrijdag!
2: Nostalgie Meezingcafé.
3: Met Kim en Sieg.
1: Wil jij dat weekend officieel openen? Dat laten we van je horen in de Nostalgie-app. En ik wil jou straks horen brullen tot in Australië. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent.

0: Sophia. Richting dat weekend. Nostalgie Amazing Café. Het is al vrijdag namiddag 8:08. Hoog tijd om dat laatste weekend van de zomervakantie officieel te openen.
1: Yes, en we doen dat niet alleen. We krijgen daarbij de hulp van Karin van Damme. Goedemiddag, Karin.
2: Goedemiddag.
0: Hallo.
1: Hey Karin. Zeg Karin.
2: Hallo.
1: Jij had een speciaal verzoekje gestuurd in de app om het weekend te openen. Vertel.
2: Ja, ik zou graag van Nena 99 luchtballons hebben, omdat het hier het weekend in Sint-Niklaas de vredesfeesten zijn en daar stijgen alle dagen luchtballons op.
1: Oh, en ga je zelf ook kijken?
2: Voor mij vind ik het persoonlijk een beetje te druk, maar als de wind goed zit, komen ze eigenlijk bij mij erover, dus dat is prima.
1: Oh, dus als jij je raam dan je hoofd uit het raam steekt, dan kan je ze allemaal zien voorbijvliegen.
2: Jawel, ik heb de glazen uitbouw aan de keuken, dus ik moet eigenlijk nog niet buiten gaan staan.
1: Nog beter. En dat is dus je tv voor vanavond dan?
2: Ja, inderdaad. En dat. Als ik chance heb, landen ze hier
1: in de velden. Nieuwe tuin mag ik kopen.
2: Nee, maar wel de juiste naast, want wij wonen in het veld, dus hier landen regelmatig ballonnen.
1: Maar hoe schoon.
0: Dat is een VIP-view dat je hebt, Karin, dat is ongelooflijk.
2: Ja, ja, inderdaad. Ja. Enkel 's morgens is het misschien iets minder als ze over uw slaapkamer...
0: dat geluid ook.
1: Ja, van de vlammen. Ja.
2: Ja,
1: heb je zelf ook al ooit eens in een luchtballon gezeten?
2: Nee, ik heb hoogtevrees.
1: Dan is dat niet de ideale plaats. Nee.
2: Ik denk het niet.
0: Maar we vieren de luchtballonnen wel met 99 luchtballons. Zometeen, Karin. Eerst mag jij dat weekend officieel openen. Sieg, jouw paarse hoed, is die klaar? Hij staat niet op je hoofd,
1: sorry,
0: hè, man? Alsjeblieft.
1: Ja, hij staat erop.
0: Hij gaat hier zijn splinternieuwe speech, die hij speciaal herschreven heeft voor het nieuwe radioseizoen, ten berde brengen.
1: Ja.
0: En dan is het weer aan jou, Karin, om heel luid weekend te roepen. Zie jij dat zitten? Oké, super. Dan is het eerst aan onze paarse meneer.
3: Ahem, ahem, ahem. Getrouwe nostalgieluisteraar. Na een lange week van noeste arbeid is het ons een waar genoegen u mede te delen dat u vanaf nu plechtig bent vrijgesproken van al uw professionele verplichtingen. En vanaf nu moet meezingen met de grootste hits in het Nostalgie Meezingcafé. Daarom verklaar ik Sieg de Donker, ceremoniemeester met mijn paarse hoed, op deze vrijdag 4 september het weekend officieel voor geopend. Karim, haal diep adem, bevrijd de hele natie en maak iedereen content. Het is...
2: Weekend!
3: Weekend!
0: Geniet van uw ballonnenview. Fijn weekend.
1: Fijn weekend, Karin. Bye bye.

0: Goeie tip ook wel van Karin. Als je in de buurt van Sint-Niklaas woont, kijk eens naar boven dit weekend op zoek naar al die luchtballonnen die in de lucht gaan hangen. Hè. Straks moeten we het eens hebben over de Nobelprijs.
1: Ja, want de Nobelprijs, dat kent iedereen. Dat zijn prijzen voor wetenschappelijk onderzoek. Maar ken je ook de IG-Nobelprijzen al? Dat zijn hilarische onderzoeken die effectief toch nut hebben. De winnaar die deed iets met onderbroeken, je hoort er straks alles over.
0: Eerst de hemel op aarde, maar dan in de 80's. Heaven is a place on earth, komt eraan.
2: Zo sta je op.
0: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
3: Ik heb nu wel altijd een instrument gespeeld, gitaar en zo. Heb jij ooit een instrument gespeeld?
4: Ja, af en toe een keer een fluit of zo. Hè.
3: En dan zie je die ogen twinkelen.
4: Oh. Maar jij begint al te lachen.
2: Luister ook maandag naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
8: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
7: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
8: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
7: Ja, tuurlijk.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
0: Voor die
10: goeiemorgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met
10: een rustig deuntje.
0: En voor de
11: goedenavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
11: dansen op deze toppers.
0: Voor wie non-stop info zoekt
10: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
12: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
10: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: Ja, de Mintjes heeft het over.
14: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
13: Oh, dat is voor na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
15: Het is Amazing Vrijdag.

0: geniale baslijn. Golden Earring, Radar Love.
1: Nostalgie Meezingcafé.
2: Belangrijke avond gisteren in Zurich, want daar werd de IG Nobelprijs uitgereikt. Zeg maar de Nobelprijs voor de meest gekke en grappigste wetenschappelijke onderzoeken. Maar het heeft effectief wel nut.
0: Hou u vast, de grote winnaar dit jaar was een Nederlandse professor die meer dan 2000 katoenen onderbroeken heeft begraven in de grond. Om dan te zien hoe snel er bodemschimmels op zouden komen. De wetenschappelijke conclusie is, hoe groter de gaten in de onderbroek, die, als je het eruit haalt, hoe gezonder die tuin is.
2: Allee, dat kan toch niet. Ja. Mijn onderbroeken gaan dan wel uit een heel gezonde tuin komen, want Maureen zegt altijd dat die vol gaten zitten met onderbroeken. Nu, er zitten nog pareltjes tussen die onderzoeken. Bijvoorbeeld, wat is de favoriete pizza van een hagedis? Ook nog een studie die bewees dat Duitse studenten plots vloeiender Nederlands beginnen praten als ze wat alcohol hebben. Maar ik heb dat ook als ik met Frans. Als ik alcohol heb, kan ik veel beter Frans praten.
0: Echt waar?
2: Ja, echt.
0: Het is echt een boeiend Nobelprijs, de IG Nobelprijs. Volgend jaar is het in ons land te doen. Op 5 september worden ze dan uitgereikt in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En daarom denk ik, ja, het komt naar België. Moeten we niet zelf een studie inzetten?
2: Oké. Okay.
0: Ik heb dus over nagedacht. Ik zou heel graag een wetenschappelijk onderzoek willen dat bekijkt wat de perfecte hoek is om op je moto te zitten, voor als je uren moet gaan rijden om geen pijn meer te hebben aan je achterste. Want ik kan u zeggen, dat die reis vorige week, dat doet zeer.
2: Wacht, want je kunt toch gewoon eventjes recht staan op je moto?
0: Ja, dat doe ik meestal ook wel en dat helpt, maar...
2: Ja, dan heb je toch geen onderzoek nodig? Dat is het meest nutteloze onderzoek ooit.
0: Ah ja, dan heb ik gewoon nog wat nutteloos zijn,
2: dat
0: toch?
2: Dat slaagt op niks. Misschien heb jij wel een hele leuke suggestie, beter dan die van Kim. Welke geniale theorie moet dringend worden onderzocht? Welke alledaagse mysterie moet van jou de wereld uit? Laat het ons weten in de app.
0: Of nog zoiets dat onderzocht kan worden. Waarom spreken soms songs in de playlist elkaar tegen? En nu gaan ze zingen Turn Around, maar hierna zingen ze Don't Turn Around.
2: Ja, wat moeten wij nu doen?
0: Wat moeten we nu doen eigenlijk?
2: Ik weet het niet.
0: Jouw nutteloos onderzoek. Als je een ideetje hebt, laat het maar komen in de Nostalgie-app. Ik wil toch dat van de motto nog eens bovenhalen. Dat doet echt zeer hoor, als je uren daarop zit.
2: Maar dat is een nutteloos onderzoek, dat slaat op niks.

0: Volgend jaar wordt de IG Nobelprijs in Antwerpen uitgereikt. Prijzen voor gek wetenschappelijk onderzoek.
1: Ja, en er zijn heel wat berichtjes binnengekomen voor onderzoeken die jullie graag zouden zien gebeuren. En Sandra Tielens uit Brugge die zegt een onderzoek naar waarom je een USB-stick altijd 3 keer moet ronddraaien alvorens hij in de computer past. Want hij heeft toch maar 2 kanten. Ja, dat snap ik wel. Dat je zo moet zoeken altijd.
0: Oh, ja.
1: En Corinne Verschuren van Wetteren, die is een beetje stout geweest, die heeft gestuurd onderzoek naar hoeveel ministers België echt nodig heeft om gewoon te kunnen regeren. En zo zien hoeveel er bespaard wordt. Dat vind ik eigenlijk niet zo'n heel slecht onderzoek.
0: We beginnen eraan.
1: Ja, en Jennifer Papen uit Kesselo, die laat dan weer weten dat ze altijd in de langste rij staat in de supermarkt. Hoe komt dat toch? Dat je toch altijd zo de foute rij kiest.
0: Dat is typisch, hè? En je verzet je dan. Je denkt, ja, deze gaat toch sneller zijn. Ja. En dan wordt dat weer te traag.
1: Ja. En zo raak je nooit uit de supermarkt. Ik heb zelf ook eens nagedacht over een leuk onderzoek. En ik dacht, als je een liedje luistert, dan kan dat soms als een oorworm in je hoofd kruipen. En dan blijft dat zich herhalen en je krijgt dat niet weg. Misschien zo'n onderzoek om te zien wat de snelste manier is om dat uit je hoofd te krijgen.
0: Dat is wel een goeie. Ik heb dat in mijn bed, dat het zo blijft herhalen, terwijl ik in slaap val.
1: Ah ja, oké.
0: Ik heb wel slecht nieuws eigenlijk.
1: Oei.
0: Want er komt gewoon nog een oorworm aan.
1: Oh nee.
0: Cher, voor de hele nacht. Do you believe in love after love?
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
4: Yellow! Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be.
9: Carrefour. Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Nostalgie Mezing Café.
11: Met Kim

0: fijn dat je vandaag weer lid bent van de gezelligste club van Vlaanderen. Wij hebben jouw stem nodig.
1: Hey!
2: En 90's top 2000.
1: Absoluut, jij beslist mee, want over exact 10 dagen hoor je hier de 80's en de 90's top 2000. De twee beste muzikale decennia eigenlijk in één lijst gegoten. Ik kijk daar keihard naar uit, want ik ben een soort product van de twee eigenlijk, zeg. Geboren begin van de 90's, maar dus gemaakt in de 80's. Dus ik voel mij verbonden met beide.
0: Oké, ik ben gewoon een 80's kid. Het zijn de allerbeste hits in die periode. Jij mag beslissen wat de 2000 beste platen zijn. Daarvoor moet je gewoon surfen naar nostalgie.be en daar geef je dan je top 3 door.
1: Moeilijke keuze, zeg. Ik ga er zelf ook eens diep over moeten nadenken. En als kerst op de taart hebben we onze 80's 90's party in de Carré in Willebroek. Vrijdag 30 oktober zet dat in fluostift in jouw agenda. Want gisteren werden daarvoor de eerste namen ook bekendgemaakt. Daisy D van Technotronic. Lekker 90's komt en ook DJ Frank komt draaien. En jij kan daar dus ook bij zijn, hè? Dat gaat gewoon een cat of fish worden, zie. Ja, wij gaan daar samen dansen.
0: Ga jij er ook zijn?
1: Natuurlijk.
0: Oh, leuk.
1: Hallo.
0: Dan gaan we chansen en dansen.
1: Tickets zijn te koop op onze website ook, nostalgie.be. Nu nog met early bird korting, dus niet te twijfelen. En kom gewoon met ons mee. Dansen is chansen. Yes.

0: Natuurlijk, die Chaka Khan, die verdient een plekje absoluut in de 80s en 90s top 2000. Ik ga daarop stemmen, die ga ik in mijn top 3 zetten. Zelf inspiratie erop gedaan. Het is vrijdagavond, buiten is het grijs en regenachtig, maar straks, na 5 uur... dan blazen wij hete zon jouw richting uit.
1: Ja, we gaan de Spaanse vibes opzoeken. Want Beyoncé die is jarig vandaag en haar album ook. En om dat te vieren heeft ze een Spaanse versie uitgebracht van een hit van haar.
0: Het is heel speciaal. Kan je misschien zich al een stukje van die Spaanse song brengen voor de luisteraars?
1: Okay.
0: Maak het stil. Ja.
1: Ya la ves, ya lo ves, amor, esta festeo la vida en un closet rico, en estas cosas, este se acabó.
0: Welk nummer zou het zijn? Okay. Je ontdekt het na 5 uur. Ik vond het wel herkenbaar,
1: ja?
0: Okay. Eigenlijk.
1: Ik zou het zelf niet geraden hebben, maar goed.
0: Vooral die in el closet was een grote tip. Straks de oplossing na 5 uur.

0: Straks in het Nostalgie Amazing Café.
1: Beyoncé in het Spaans, dat wordt een ontdekking straks. En al een toepasselijke song meteen na het nieuws. When the rain begins to fall.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
3: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
2: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
3: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
2: Aha, oké.
4: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief btw. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
1: Goedenavond, het is 2:05, het nieuws met Frauke Kallion. Jij begint met een onderzoek naar een buitenschoolse kinderopvang.
6: Ja, er zijn nu al zeker 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een buitenschoolse kinderopvang in Beer. Dat bevestigt het pakket van Limburg. De zaak kwam begin augustus aan het licht toen bezorgde ouders een klacht indienden bij de politie. Intussen werken 2 medewerkers die mogelijk betrokken zijn niet meer in de opvang. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar de opvang blijft voorlopig wel open. Het pakket onderzoekt alle klachten grondig. In het centrum van Kiev in Oekraïne is een Russische drone ingeslagen op het hoofdgebouw van de Oekraïnse inlichtingendienst. Zeker 9 mensen raakten daarbij gewond. Volgens president Zelensky viseerde het Russische leger het kantoor van de directeur van de dienst. Het is niet duidelijk of hij ook gewond raakte. Verschillende gebouwen in de buurt zijn beschadigd en ook de voorbije dagen lag Kiev geregeld onder vuur. Sport. Over een half uurtje spelen de Belgian Cats, onze basketbalvrouwen, hun openingswedstrijd op het WK in Berlijn. Ze nemen het op tegen Turkije, dat is de nummer 16 van de wereld. Het is meteen een stevige test voor de Cats, maar in principe wel een haalbare kaart. En nog in een groep zitten Puerto Rico en Australië. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales en de nummers 2 en 3 spelen nog barrages. En in de ronde van Groot-Brittannië heeft de Nederlander Olaf Kooi de 3e rit gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Hij klopte onze landgenoot Tim Erlier, die gisteren nog won. De Brit Lewis Eskie blijft leider in het klassement.
5: Nostalgie weer.
6: Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk droger met minima tot 16 graden. Morgen vrij zonnig tot 21 graden. Ook zondag schijnt de zon nog volop bij 25 graden. Maandag blijft het overwegend zonnig, maar ook wel kans op een lokale bui en warme maxima tot 28 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw wisselvalliger. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Amazing Vrijdag. We are music. We are Nostalgie. Nostalgie Amazing Café.
7: Met Kim en Sieg.
1: We vieren straks de verjaardag van de muzikale heldin. En jij kan weer het muziekspel Hitster winnen. Uiteraard zing je de hele avond ook mee. Goeie avond daar.

0: echt iedereen, hè. Iedereen is van de wereld. En Beyoncé, die is van iedereen.
1: Nostalgie Amazing Café.
0: Het is 4 september vandaag. We moeten het over Queen Bee hebben, want ze is jarig. Ze wordt 45. De vrouw die in de 90s al hits scoorde met haar girlsband Destiny's Child. Dat was mijn eerste cd'tje, zie.
2: Oh,
0: en sinds de jaren nul alle hitlijsten bestormd. Ze blijft zichzelf heruitvinden. Plots brengt ze een country-album uit. 6 maanden na haar bevalling van een tweeling. Echt waar, stond hij op het podium van een van de grootste festivals ter wereld, Coachella. Die verzint alles mee. De kostuums tot de beeldvorming, de visuals, de props. Ze kan dansen, ze kan zingen. Het is een multitalent. Jezus. En ik wil trouwen met Beyoncé.
2: Je kruipt ermee in bed, hè. Wat is dat hier, zeg? Nu, het is niet alleen haar verjaardag, het is ook de verjaardag van haar album, B-Day. Die is exact 20 jaar oud. En om dat te vieren, heeft ze een jubileumeditie uitgebracht met nieuwe muziek en een nieuwe song samen met Pharrell Williams. Maar ook nieuwe versies van de oude songs. Een Spaanse versie bijvoorbeeld van Irreplaceable en die klinkt zo.
0: Ik vond jouw versie heel goed,
2: ja?
0: Maar dit is dus haar versie.

0: Heel zomerse vibe, hè?
1: Bijna even goed als mij.
0: Maar dit is toch, het blijft het beste, het origineel. Beyoncé, als je luistert, trouw met mij.

0: Gelukkige verjaardag, Queen Bee. Forever in our hearts.
1: Nostalgie Amazing Café.
0: Goedenavond. Elke vrijdag kan je in het Amazing Café een super fijne prijs winnen. Dat is toch steeds het plezante, verslavende muziekspelhitster.
2: Ja, dat is een geweldig plezant gezelschapsspel voor de hele familie, waarbij je songs op de juiste volgorde in een tijdlijn moet plaatsen.
0: En als mijn liefde voor Beyoncé irritant was, als ik hitster speel, dan ben ik pas irritant. Dan moet ik winnen, hè.
2: Dat is een goede tip om nooit hitster met jou te spelen.
0: Jij kan het nu, hier en nu winnen. En hoe doe je dat dit seizoen? Sinds kort de Amazing Trommel. Ja, je hoort hem al rammelen. We hebben een hele hoop songs, de grootste amazingers van Nostalgie, in die trommel gestopt. En zo meteen gaat Sieg daaraan draaien. Daar komt een liedje uitgerold. En daarna mag jij Ik Wil Meezingen sturen via de Nostalgie-app. Uit al die berichtjes bellen we iemand op. En als je telefoon krijgt, moet je de telefoon opnemen met de song die uit de trommel, Amazing Trommel, rolt.
2: Ja, en vorige week was dat de Lee van André Hazes. En ik ben heel benieuwd welk nummer het deze week gaat zijn dat uit de Meezinger trommel gaat rollen. Hier gaan we. Let's go!
0: Van de schattige trommel.
2: het nummer van deze week is You're the One That I Want van John Travolta en Olivier Newton-John.
0: Dat is nu eens de Meezinger van formaat, ja. Hè? Dus er staat jou wat te doen. Hè. Als je kans wil maken op Hitster, stuur dan nu...
2: Ik wil meezingen.
0: Yes, baby. En dan bellen we jou straks misschien op. Zeer belangrijk. Dan moet je dus de telefoon opnemen met de volgende woorden.
2: You're the one that I want. The one that I want. Ho, ho, ho.
0: Je weet wat je te doen staat. Ik wil meezingen in de Nostalgie-app.
1: Lotto is op zoek naar... voeten.
3: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
3: Graag.
4: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
3: En na het eten erop.
5: C'est bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan. 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
8: Het is Amazing Vrijdag.
9: Amazing Vrijdag.

0: Gwen Stefani was toch een grave griet in de 90s. No Doubt en Don't Speak.
1: Het Nostalgie Amazing Café.
0: Elke vrijdagavond kan jij hier Hitster winnen. Het verslavend spelletje waarbij je muzieknummers in de juiste volgorde moet plaatsen op een tijdslijn.
2: En onze Amazing Trommel die helemaal vol zit met de grootste Amazingers, die heeft deze week dit nummer uit zijn trommel getoverd.
0: Ja, dat zijn uitstekende meezingers. Dus er zijn massaal veel berichtjes binnengekomen. En uit al die berichten pikt onze computer er nu random één persoon uit. Die bellen we op. Als jij telefoon krijgt, is het belangrijk dat je al zingend opneemt.
2: Oh, dit is zo spannend.
0: Anders is het niet voor jou.
2: Ah, ik hoop echt... Ah, ik kan dit niet aan.
3: You're the one that I want.
2: meer, we willen meer.
3: You're the one that I want. The one that I want.
2: Fantastisch, goed gedaan. Met wie spreken wij?
3: Met Geert.
2: Geert, oh, dat heb je heel goed gedaan.

0: Als eerste natuurlijk aan tafel zitten. Hè.
1: Ah, voilà. Of misschien denk je niet, ah nee, nu moeten wij met onze pa hitster spelen. Dat kan ook natuurlijk.
2: Papa!
0: Dat kan ook.
1: Heb je nog fijne weekendplannen? In de mand, het wordt een heel mooi weekend, het laatste mooie weekend waarschijnlijk van september. Heb je nog fijne weekendplannen?
0: Ja, vanavond zoals op elke vrijdag ga ik biljarten. Op zaterdag is het vrij rustig, behalve dat ik moet de dochter... ik ga de dochter wegvoeren naar Zaventem. Die vertrekt met haar vriend naar Kreta voor een week.
2: Oeh, zeker.
0: En zondag komen er vrienden, familie op bezoek. En ik hoop dat de weersvoorspellingen zijn zoals men zegt. Want ik plan een barbecue in, dus...
2: Ribbekes.
1: Ik denk dat jij niet de enige gaat zijn met die plannen. Het hitsterspel die komt in jouw richting uit. Geniet van je weekend, goed?
0: Yes.
1: Salutjes, dat Geert.
2: Ja.
3: Maak er een feestje van met Hitster. Het muziekspel vol herkenbare hits. Hitster, the music party game.

0: Nick stuurt hier in de Nostalgie-app perfecte amazing muziek. Ah ja, tuurlijk wel. Het is het Amazing Café, zoals elke vrijdagavond. Herkenbaar gevoel ook daarnet, hè, met Geert, met zijn twee dochters die zich zo wat schamen van oh my god, papa, op de radio.
1: Eerlijk, ik kijk er naar uit als mijn kinderen dat bij mij gaan doen. Dat gaat superleuk zijn.
0: Dat gaat echt zo zijn. Hij had vooral goede plannen, Geert, want hij legt vleesjes op de barbecue zondag.
1: Ja, want nu is het nog grijs buiten, maar dit weekend wordt het heel mooi weer. Hoe mooi en hoe lang krijg je nog septemberzon? Erwin de Weerman, dat bekt niet zo makkelijk eigenlijk.
0: Erwin de Weerman,
1: die vertelt ons daar straks alles
0: en
1: over.
0: UB40, die schenkt alle glaasje rode wijn in voor de barbecue. Red wine zometeen.
2: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot. Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
8: Lenen bij
9: Leemans. Oh, Susie, ik ga voor mij een glasje water.
8: Amai, ga ze zo rood en ga zwiet nogal?
9: Ja, jong, ben ik begonnen met die start to run.
8: Oei, dat was precies niet start to fun.
9: Maar Susie toch.
10: Bij Leemans Kredieten weten we dat september voor veel mensen een moeilijke maand is. En we helpen graag met een nieuwe start.
11: Lenen bij Leemans is lenen bij
10: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
12: Nostalgie, Amazing Café.
13: Met Kim

0: Eerste week van het schooljaar zit erop. Ik ben net thuis van vakantie. Ik zat in volle zon in de bergen. Ik wist niet wat ik hier zag. Wat is dat hier? Grijs en nat en blah.
1: Het weer met Erwin.
0: Dus ja, laten we vooral eens horen of het zo blijft, toch? Ja. Goedenavond. Dag Erwin Franks.
2: Hey, goedenavond. Dag Kim en Sieg.
3: Hey Erwin. Zeg, het is al een hele week grijs en nat. Het lijkt alsof de herfst al begonnen is. Maar wat brengt het weekend?
2: Wel, het wordt de komende uren rustiger. De wind zwakt geleidelijk in kracht af en het wordt stilaan droog. Nog niet overal, want in de ruime omgeving van Genk, zeg maar in de provincie Limburg, valt nog behoorlijk wat regen. Maar ook daar wordt het straks droger. Het is vooral uitkijken naar morgen. Dan wordt het echt veel beter. De zon komt regelmatig meedoen en blijft overal droog bij 22 graden. En nog meer zon staan zondag en maandag op het programma. Dat worden zelfs twee zonnige dagen met af en toe een wolkje. Geen neerslag, kurkdroog en temperaturen die nog wat hoger klimmen. 5, 26, misschien lokaal op maandag 27 graden. En je profiteert er dit weekend maar beter van. Want ja, mooie liedjes duren niet lang. Hè? Vanaf dinsdag wordt het frisser en dan gaan die regenkansen opnieuw toenemen.
3: Oei, oei, oei. Kunnen we na dit weekend dan spreken dat de herfst echt begonnen is? Of is het daar nog een beetje te vroeg voor?
2: Ja, ik vind dat nog een beetje te vroeg. Heel die maand september kan nog verrassingen in petto hebben. En ja, er komt zeker nog wel eens een goede periode aan in september. Dus de herfst, nee, laat die maar voor oktober.
0: We duimen nog voor veel septemberverrassingen. Dat vind ik ook een goed woord, Erwin. En vooral nu van dat weekend gewoon keihard genieten. Jij ook, hè, Erwin. Merci. En tot volgende week.
2: Yo!

0: Je hebt Erwin gehoord. We moeten onze dekentjes en pumpkin spiced lattes nog niet te snel bovenhalen voor de herfst. De weergoden zijn ons gunstig gestemd dit weekend. Dus laptopje dicht, nu echt. Het is bijna 6 uur. Geniet van het zonnetje dit weekend en draai die volumeknop vooral naar rechts.
1: Ja, wij laten ons café over aan Tony met de 80s en de 90s heroes. En Ewout is er ook weer elke vrijdagavond met de Club 80s en 90s.
0: Je bent dus in het gezelschap van de allerbeste hits nog op Nostalgie. Ik zie straks onder andere al INXS en Pet Shop Boys klaarstaan. Dus zeer

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
3: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
3: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
7: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
8: Ja, hallo. Zeg, mijn Michogolf werkt niet.
7: En heb je de stekker ingestoken?
8: Nu werkt het. Merci.
7: Graag gedaan.
6: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
9: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
10: Dank u, ImoWeb!
11: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
12: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
13: Nostalgie. Goedenavond, het is bijna 17:55. Ik ben Vrouwtje Caljon. Een eerste Belgische ritzege in de Ronde van Spanje. Want Wout van Aert heeft de 13e rit gewonnen. Hij versloeg de Fransman Valentin Paré-Peintre in de sprint. Die kwam nogthans heel even voorbij van Aert. Maar van Aert liet dat niet gebeuren en pakt nu zijn eerste ritzege in deze Vuelta. Hij verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. De Brit Matthew Brennan werd nog derde. In de algemene stand blijft de Spanjaard Enric Mas leider. Er zijn nu al zeker 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Dat bevestigt het parket van Limburg. De zaak kwam begin augustus aan het licht toen bezorgde ouders een klacht indienden bij de politie. Intussen werken 2 medewerkers die mogelijk betrokken zijn niet meer in de opvang. Er is nog geen verdachte opgepakt en de opvang blijft ook nog voorlopig open. Het parket onderzoekt alle klachten grondig. In het centrum van Kiev in Oekraïne is een Russische drone ingeslagen op het hoofdgebouw van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Zeker 9 mensen raakten daarbij gewond. Volgens president Zelensky viseerde het Russische leger het kantoor van de directeur van de dienst. Het is niet duidelijk of hij ook gewond raakte. Verschillende gebouwen in de buurt zijn beschadigd. Ook de voorbije dagen lag Kiev geregeld onder vuur. En voetbalclub Antwerp mag geen supporters meenemen naar de uitwedstrijd tegen Standaar. Dat heeft de burgemeester van Luik vandaag beslist. Omdat hij naar eigen zeggen niet genoeg agenten kan inzetten die de veiligheid moeten garanderen. Antwerp reageert woedend en noemt de beslissing ontzettend respectloos. De supporters hopen dat de burgemeester zijn beslissing herziet, want die bussen zijn al betaald.
2: Nostalgie weer.
13: Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk droger met minima tot 16 graden. Morgen vrij zonnig tot 21 graden. Ook zondag schijnt de zon nog volop bij 25 graden. Maandag blijft het overwegend zonnig, maar ook wel kans op een lokale bui, maar wel warme maxima tot 28 graden. Daarna wordt het opnieuw wisselvalliger. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are Nostalgie.
14: 80s en 90s heroes.
15: Tony Telboom.
16: Mariah Carey. Ja, je dacht dat je ze kende. Maar in 1995 nam ze een gitzwart grunge album op. Niemand kent dat album. Waarom ze dat deed? We are music. Dat kom je zo te weten. Na In Excess en The Pet Shop Boys.

0: Het eerste weekend van september. We hebben er 5 dagen op moeten wachten. Ja, sommigen maar 4. Maar kijk, we zijn er geraakt. Happy, happy en welkom hier.
1: 80s en 90s heroes.
0: We gaan naar 1995. Mariah Carey is de best verkopende popdiva op aarde en scoort hit na hit met haar album Daydream. Maar achter de schermen zit ze gevangen in een verstikkend huwelijk met haar platenbaas. Om haar woede te kanaliseren, doet Mariah iets krankzinnigs. Zodra de popsessies 's nachts stoppen, neemt ze in het diepste geheim een loeihard alternatief rock- en grunge-album op onder de bandnaam Chick. Platenlabel Sony ontdekt het, raakt volledig in paniek en verbiedt haar de plaat uit te brengen, omdat het haar miljoenenimago zou kunnen verwoesten. Mariah bindt uiteindelijk in, wist haar eigen leadvocals en brengt het album Someone's Ugly Daughter stiekem uit met de zang van een vriendin, terwijl zij zelf anoniem op de achtergrond blijft zingen. Pas decennia later vonden technici de originele tapes met haar leadvocals. Het duistere kantje van Mariah Carey. En zo is ze ook de meest onverwachte rockster uit de jaren 90.
2: 80s en 90s heroes.

0: Een van de zwaarste keuzes ooit om een Grammy-winnaar aan te duiden voor de Record of the Year was in 1984. En straks kom je te weten waarom dat zo is. 80s en 90s ondertussen met Culture Club, maar ook Sheryl Crow. All I Wanna Do is aan het weekend beginnen.
1: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Mannekes, het is september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja.
4: Dat hadden we ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
3: Oh! Dat hadden wij niet door.
2: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Krevel.
10: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel, leef beter. 80s and 90s heroes.

0: beste hits uit de 80s en de 90s. Dit is Nostalgie.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: line-up voor Song of the Year. Een goed begin, hè? Lionel Richie, All Night Long. Zon, feest, vakantie in een paar minuten. En dan Michael Jackson. The Moonwalk in singlevorm. Kon dus ook een Grammy winnen. Michael Cimbello met Maniac. Die was er ook bij, dat is pure adrenaline. Alsof je elke keer die dansscène opnieuw beleeft. En dan ook nog deze hier. Ja, intens en spannend. The Police, Every Breath You Take. Goh, echt toch niet te doen eigenlijk, hè? Vier totaal verschillende werelden. Elk geniaal op zijn manier. Ja, hoe kies je dan eigenlijk een winnaar? In 1984 was dat geen verkiezing. Maar zo'n groot dilemma dat het als een marteling aanvoelde. Uiteindelijk ging The Police lopen met de prijs. Maar ja, al die songs, wel, geef toe, die zijn elkaar waard, hè? 1984, het jaar dat een winnaar kiezen, bijna oneerlijk aanvoelde.
1: 80s en 90s Heroes.

0: 80s en 90s heroes met Aretha Franklin en Madonna. En ook Whitney Houston. Ze zong I Will Always Love You over liefde en afscheid. Alleen kreeg het nummer ooit een heel andere betekenis. Een beruchte dictator gebruikt het voor zijn verkiezingscampagne. Straks het zeer bizarre verhaal.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Elle België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. Elle België. Nu te koop.
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei. Dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: En, wat gaan we vandaag doen?
16: De badkamer renoveren!
15: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
17: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
15: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
17: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
16: Yay!
17: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
18: 80s en 90s heroes.

0: Ewout is in de house en dat betekent straks nog meer jaren 80 en 90 op jouw vrijdagavond.
1: 80s en 90s heroes.
0: Maar eerst een zeer bizar verhaal over Whitney Houston, want één van haar grootste fans was de Iraakse dictator Saddam Hussein. Wanneer hij een presidentieel referendum organiseert om zijn macht met 7 jaar te verlengen, wordt dat meteen ook heel duidelijk. Om de bevolking in de juiste stemming te krijgen, kiest hij een uiterst cynische campagnetune, de wereldhit I Will Always Love You van Whitney Houston. Wekenlang schalt de power ballad non-stop door de Iraakse straten en over de staatstelevisie. De muzikale PR-stunt bleek effectiever dan gedacht. De officiële kiescommissie maakte bekend dat maar liefst 100% van de 11 miljoen kiezers ja had gestemd. Een perfecte score, mede mogelijk gemaakt door een Amerikaanse popdiva en, zeer belangrijk om te vermelden, een flinke dosis verkiezingsfraude. De meest dictatoriale liefdesverklaring ooit. Ja, Whitney Houston, die kon er natuurlijk zelf niks aan doen.
1: 80s en 90s heroes.

0: straks bij Nostalgie.
1: Van koffiejongen bij de platenmaatschappij tot wereldster, het gebeurde Rick Astley. Zometeen hoor je Never Gonna Give You Up na het nieuws van 7 uur.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes? Wakko.
2: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Let's go. Mediamarkt.
4: Ga van...
5: kijkfile.
4: Naar...
5: Zerkje kijkers, hè.
4: Met de trein.
1: Nostalgie. Goedenavond, het is 6:55. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Het parket van Limburg onderzoekt de grote vechtpartij in Tongerenborgloon.
6: Ja, een 50-tal seizoensarbeiders vielen elkaar gisteravond aan in het hotel waar ze verbleven. 3 van hen raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest het hotel ontruimen omdat er 300 mensen aanwezig waren. Maar het hotel had een vergunning voor slechts 60 mensen. De aanleiding van de massale vechtpartij is nog onduidelijk. Volgens de eigenaar van het hotel gaat het om een ruzie tussen 2 families. In Duitsland houdt de politie een klopjacht op een voortvluchtige klimaatactivist. Hij wordt verdacht van de sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Dat heeft de Duitse binnenlandminister gezegd. Het zou gaan om een man van 48. Hij eiste de mislukte aanslagen zelf op in een brief die hij naar de Duitse pers en politie stuurde. De man wilde zo protesteren tegen de fossiele brandstofindustrie. Agenten vielen vanmorgen al enkele huizen binnen, maar konden de man nog niet oppakken. En een eerste Belgische ritzege in de Ronde van Spanje. Wout van Aert heeft de 13e rit gewonnen. Hij versloeg de Fransman Valentin Paré-Peintre in de sprint. Die kwam nogthans heel even voorbij Van Aert, maar Van Aert liet dat niet gebeuren en pakte nu zijn eerste ritzege in deze Vuelta. Hij verstevigde ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. De Brit Matthew Brennan werd 3e en in de algemene stand blijft de Spanjaard Enric Mas leider.
0: Nostalgie weer.
6: Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk droger met minima tot 16 graden. Morgen vrij zonnig tot 21 graden. En ook zondag schijnt de zon nog volop bij 25 graden. Maandag blijft het overwegend zonnig, maar ook wel kans op een lokale bui. Maar wel warme maxima tot 28 graden. En daarna wordt het opnieuw wisselvalliger. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Vrouwtje, ik begrijp dat je mij en iedere luisteraar jaloers kan maken.
6: Ah ja, het is vandaag mijn laatste werkdag. Allee, toch voor even, want ik vertrek op vakantie.
1: Waar ga je naartoe?
6: Ik ga naar Kreta.
1: Is het echt?
6: Ja, volgende week.
1: Ja, ben er ook geweest deze zomer.
6: Oh, heb je tips?
1: Het was vooral relaxen bij mij.
6: Oh nee, dat wil ik niet. Nee, ik ga de cultuur ontdekken.
1: Heb je al een uitstapje gepland?
6: Sowieso Knossos, hè, het paleis van Knossos.
1: Dat ben ik geweest. Dat was mijn enige uitstap.
6: Ah, oké, voilà.
1: Zal ik je mijn thuisadres geven?
6: Waarom?
1: Het postkaartje.
6: Ah, ik zal het naar de redactie sturen hier.
1: Dat is heel goed, want we zijn in de jaren 80 en 90 nu. Dus daar was dat echt nog de mode om dat te doen.
6: Ah, perfect, kijk.
1: Een fijn weekend.
6: Jij ook.
1: En goede vakantie.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... music. We are... Nostalgie. Club Nostalgie, 80's en 90's.
7: Ewout van der Poorten.

0: Twee muziekhelden uit de 90s, Charles en Eddie. And Would I Lie to You?
1: Club Nostalgie.
2: 80s en 90s.
0: De 80s en 90s helden, hits en herinneringen hoor je en herbeleef je vanavond in Club Nostalgie 80s en 90s. De leukste club op vrijdagavond. Van harte welkom. Vandaag op 4 september in 1998 verandert de manier waarop jij en ik het internet gebruiken voor altijd. Het surfen op het internet krijgt een ongeëvenaard gebruiksgemak, want vandaag in 1998 wordt Google opgericht. Voor de komst van Google, en je hebt er waarschijnlijk ook nog mee gewerkt met die eerste zoekrobotten, was er AltaVista, dat ken ik, Yahoo en Lycos. Lycos zegt me niks, AltaVista en Yahoo wel, maar deze bleken niet opgewassen tegen de inventiviteit van Google. Vandaag is het wel anders, want Google ontdekt zelf hoe moeilijk het is om zware concurrentie te hebben, want heel wat zoekopdrachten worden tegenwoordig via AI gedaan. Ik moet dat toegeven, ik betrap er mezelf ook op dat ChatGPT eigenlijk mijn go-to wordt. Hoewel ik soms toch nog even check op Google of het wel klopt, Google geeft mij toch precies iets meer vertrouwen. In elk geval, happy birthday vandaag aan Google. Ze worden 28 jaar. En op die geboortedag staan bij ons de kusjes van Tarkan hoog in de hitparade. Shimarouk hoor je zo meteen in Club Nostalgie 80s en 90s. Maar eerst die klanken uit de 80s van A Flock of Seagulls. Dit is The More You Live, The More You Love.

0: Marsan!
1: Tarkan en Shimaruk in Club Nostalgie 80s 90s. Goedenavond, zometeen heb ik je hulp nodig bij het samenstellen van de playlist van straks. En je hoort ook ZZ Top met Gimme All Your Lovin'. En je ontdekt welke zanger 4 miljoen dollar moest ophoesten voor muzikale diefstal. Zometeen.
2: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
8: Dank u, ImoWeb!
9: Kies je voor.
10: Even een fun fact.
9: Of met de collega's voor.
11: De meest foute 80's hit.
9: Gelijk heb je. Want voor elke mood
12: is iets anders goed.
9: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
14: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
15: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
16: De Brusse invasie.
17: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
15: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
17: Oh. Niklas, ajo.
15: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
17: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
2: Club Nostalgie, 80's en

0: 90s hit van Vanilla Ice.
1: Ice, Ice Baby.
0: Met de 80s sample er uiteraard in van Under Pressure van David Bowie en Queen. En die waren daar niet zo blij mee. Ze dreigden daarom met een proces. Maar er werd een regeling getroffen buiten de rechtbank om. Vanilla die betaalde $4 miljoen, maar wel voor de volledige rechten op het lied. Dat is een goede investering, want wereldwijd verkocht Vanilla Ice zo'n 15 miljoen platen. En elk jaar ontvangt hij €400.000, give or take, aan royalties voor het liedje. En dat is niet alleen voor zijn plaat, maar aangezien hij de volledige rechten heeft, is dat ook voor elke keer Queen en David Bowie gedraaid worden op de radio.
2: Het Nostalgie 80s 90s Dilemma.
0: Jij kan een van de twee artiesten die vandaag in het 80s 90s Dilemma zitten ook wat extra royalties bezorgen, want je hebt invloed op de playlist van Club Nostalgie 80s 90s. Je mag kiezen tussen twee platen, tussen A en B, tussen de 80s en de 90s. De artiesten van vanavond die kennen hun origine op de Italiaanse dansvloer. Optie A is daarom onvervalste Italo-disco. Wil je graag deze Happy Children? Nog eens terug horen, dan stuur je A in de Nostalgie-app. Optie B zetten vanuit Italië wereldwijd de dansvloer in brand. Optie B is Gala. Wil jij shaken op Gala of uit volle borst nog even meezingen, dan stuur je B in de Nostalgie-app. Misschien al even oefenen.

0: Seal met Crazy.
1: Het nostalgie 80s, 90s dilemma.
0: Heel veel verdeelde, maar tegelijk ook zeer leuke reacties in de nostalgie-app. Ook reacties die niks te maken hebben met het dilemma. Jochen uit Diest, die kijkt uit naar zijn weekend. Die stuurt, ik ga morgenochtend nog werken. En dan doe ik niks meer tot dinsdagochtend. Geniet ervan, Jochen. Dan de reacties met betrekking tot het 80s, 90s dilemma. Je kon vandaag kiezen tussen de jaren 80. P. Lion, Happy Children, dat is Italo Disco. En dan Italo House was optie B, Gala met Freed From Desire. Giovanni uit Erpenmeren, die heeft nostalgie naar vroeger, naar de jaren 80, want hij kiest resoluut voor Happy Children. De tijd dat alles kon en mocht. Onze jeugdtijd was er een van veel dans, plezier en pintjes. School Giovanni. Chrisje uit Brasschaat, die kiest ook voor A, omdat het de 80's zijn. En Frederike uit Berlaren kiest dan voor B. Dat is Gala Freed From Desire. Dat is een tof liedje om mee te zingen. Dat klopt, Frederike. Alle stemmen zijn geteld en met 71,3% is er een overtuigende winnaar. Worden het de 80's met Happy Children of the 90's met Freed From Desire? Je hoort het zo meteen. Twee dingen zijn zeker. Het wordt een liedje uit Italië en er zit geen fluit in de plaat.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Ik heb nu wel altijd een instrument gespeeld, gitaar en zo. Heb jij ooit een instrument gespeeld?
2: Ja, af en toe een keer een fluit of zo. Hè.
3: En dan zie je die ogen twinkelen.
2: Oh. Maar jij begint al te lachen.
1: Luister ook maandag naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Mannekes, het is september, hè?
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja.
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
5: Oh! Dat hadden wij niet door.
4: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
14: Yuzu.
13: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Club Nostalgie, 80s en 90s.
15: Ewout van der Poorten.

0: Een anthem als je puberhormonen had in de 90s. R.E.M. Losing My Religion.
1: En 90s top 2000.
0: Elke vrijdagavond hoor je hier in Club Nostalgie 80s en 90s de grootste hits, de anthems uit de 80s en 90s. En herbeleef je jouw mooiste herinneringen uit die decennia. Twee top decennia vinden we hier bij Nostalgie. En daarom gaan we binnen een goede week die twee decennia, de jaren 80 en 90, het ultieme podium geven. Het ultieme tribute, namelijk de 80s en 90s top 2000. Dat zijn 2000 platen uit de 80s en de 90s. En dat wordt een verrassende lijst. Daar ben ik van overtuigd. Zeker ook omdat jij mag helpen bij het samenstellen van de lijst. Je mag je favoriete platen uit de 80s en 90s doorgeven. Een top 3 van die platen. En dat doe je via de Nostalgie-website nostalgie.be of de Nostalgie-app. De lijst zelf start op maandag 14 september. Dat is dus binnen een dikke week om 7:15. En krijgt ook nog een live hoogtepunt met een onvervalste 80s en 90s party op vrijdag 30 oktober in de Carré in Willebroek. Deze week werden de eerste artiesten van de line-up al bekendgemaakt. Het is een hele grote line-up, maar twee namen werden al gelost. Een top-DJ hiervan bij ons, DJ Frank. En er komt ook een legendarische groep van eind jaren 80, begin jaren 90 op het podium van die 80s en 90s party, namelijk Daisy D van Technotronic.

0: straks bij Nostalgie.
1: Door het koude oorlogklimaat zou dit liedje van Tears for Fears Everybody Wants to Go to War heten. Maar dat klonk iets te negatief en zo werd het een positieve, vette knipoog. Everybody Wants to Rule the World. Je hoort hem zo meteen na het nieuws van 8 uur.
0: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedenavond. Op het WK basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Turkije met 89-75. Emma Meeseman scoorde 27 punten. Julie van Loo nam er 22 voor haar rekening. Zij reageerde achteraf dan ook tevreden.
3: Eerst even een beetje laks. Een beetje te veel ruimte geven aan Turkije, zodat ze eigenlijk in de match kon blijven. Tweede helft zijn we veel agressiever gestart. En dat heeft al echt het verschil gemaakt voor ons. En dan kunnen wij kerstbasketbal spelen. Dan krijgen wij veel meer vertrouwen uiteraard.
2: Zondagavond nemen de Belgian Cats het op tegen Puerto Rico. Dat verloor eerder vandaag van Australië. De verdachte die gisteren in het station Brussel-Zuid met een Kalashnikov werd opgepakt, is aangehouden. Het gaat om een Marokkaan van 23, dat meldt zijn advocaat. Het geweer zat verstopt in een sportzak vol kinderkleding. Het is niet duidelijk waarom de man van Frankrijk naar ons land was gereisd en wat hij van plan was. Woensdag verschijnt hij voor de raadkamer. En de VRT annuleert het optreden van de Catnet-band op de familiedag van N-VA in Plopsaland. Normaal zou de band daar op 20 september optreden, maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer van oppositiepartij Groen en de socialistische vakbond ACOD. Zij vonden dat niet kunnen dat de VRT een optreden organiseerde op een evenement van een politieke partij. Daarop besliste de VRT om het optreden te annuleren. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wordt het wisselvallig, maxima tot 27 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Club Nostalgie, 80s en 90s.
4: Ewout van der Poorten.

0: positieve vibes en luchtgitaar uit de 90s. Chesney Hawkes en the one and only.
1: Club Nostalgie.
2: 80s en 90s.
0: Fijne vrijdagavond, prettig weekend. Tot 9 uur staan de jaren 80 en 90 centraal bij Nostalgie. In Club Nostalgie, 80s en 90s. En je kan zometeen je weekend ook al laten slagen. Want je wint een duo-ticket voor Kinepolis. Tenminste, als je meespeelt met het legendarische radiospel op vrijdagavond. De 80s en 90s Rebus. Ik vraag me ook af of het weekend van Beyoncé geslaagd zou zijn als Jay-Z straks Happy Birthday voor haar zingt. Want Queen Bee is vandaag jarig, ze wordt 45. En manlief Jay-Z die staat vanavond op de planken in Londen. Dus het zou wel gepast zijn als hij straks een liedje zingt voor zijn liefste. De Beyoncé-fans die hopen dat Beyoncé straks aanwezig zal zijn tijdens het optreden. Ze is in alle geval vandaag al gespot in Londen, volgens de fans op Reddit. Ik weet niet hoe betrouwbaar dat is, maar volgens de fans op Reddit zou ze vandaag bij een platenzaak zijn geweest om vinyls persoonlijk te signeren. Had ik dan u geweten? We hebben hier nog een kopie liggen van het Renaissance album van Beyoncé. In alle geval, uit het begin van haar carrière hoor je zometeen Bugaboo. Dat is samen met Destiny's Child. Na de liefdadigheid uit de jaren 80 van Hans de Boy. Hij gaf een lift aan een lieve dame.

0: Een bugaboo, dat is slang. Slang voor een stalker. Iemand die je blijft lastigvallen, niet met rust laat.
1: De 80s en 90s. Babies.
0: Mag ik je vanavond even lastigvallen? Dat is wel met een cadeautje eraan vast verbonden. Want je wint een duo-ticket voor Kinepolis als je meespeelt met het intussen legendarische radiospel. De 80s en 90s Rebus, dat is een muziekwoordpuzzel waarin je op zoek gaat naar een woord, maar je krijgt alle aanwijzingen van mij. Het woord die je vandaag zoekt telt 6 letters in de categorie 90s technologie. Schrijf je al op, 6 letters en 90s technologie. En je krijgt de letters cadeau van mij. Ze zitten verscholen in de muziekfragmenten die je nu hoort.
1: De 80s en 90s.
2: Voor de eerste letters neem je de eerste en derde letter uit de naam van deze zanger. Voor de volgende letters neem je de tweede en vijfde letter uit de titel van deze plaat. Vervolgens neem je de eerste en voorlaatste letter uit de voornaam van deze zanger.
1: De 80s en 90s.
3: Rebus.
0: 6 letters 90s technologie. Als je het antwoord weet, stuur het door via de Nostalgie-app. Uit de juiste antwoorden kiest AI straks een winnaar. Komt al eentje binnen? Is niet juist. 7 letters, een gremlin. De eerste letter is wel correct. Geef ik als cadeau mee. Dus heb je het juiste antwoord, stuur het door via de Nostalgie-app. Zometeen, binnen exact 1 liedje, hoor je de Rebus opnieuw. Dat is na Prince en I Would Die For You.
3: Club Nostalgie, 80s en 90s.

0: Het ideale liedje om te verder gaan van dansvloer in de 80s. Prince, I Would Die For You.
1: De 80s en 90s.
0: Babies. Heel veel juiste antwoorden komen binnen in de Nostalgie-app. Eigenlijk alleen maar juiste antwoorden. En jouw antwoord kan er ook nog tussen zitten. Stuur, als je de oplossing weet van de Rebus, het antwoord via de Nostalgie-app. En dan win je een duo-ticket voor Kinepolis als je uitgekozen wordt door de magische hand, onschuldige hand van AI. De Rebus is een muziekwoordpuzzel, 6 letters, een stukje technologie uit de 90's dat vandaag ook nog gebruikt wordt. En alle letters krijg je cadeau van mij nu.
1: De 80's en 90's.
2: Rebus. Voor de eerste letters neem je de eerste en derde letter uit de naam van deze zanger. Voor de volgende letters neem je de tweede en vijfde letter uit de titel van deze plaat. Vervolgens neem je de eerste en voorlaatste letter uit de voornaam van deze zanger.
1: De 80's en 90's.
0: Rebus. Er is geen laptop, dat kan ik meegeven. Stuur je juiste antwoord door via de Nostalgie-app. De Rebus komt binnen 2 nummers nog 1 keer langs. Dan krijg je nog wat bedenktijd. 2 nummers, Paul Simon met You Can Call Me Al. En het iconische duet van George Michael en Queen. Dit is Somebody to Love.

0: Ik moet bekennen, ik ben echt niet goed in het onthouden van voornamen. Je kent misschien ook wel die schaamte die je overvalt wanneer iemand je aanspreekt en jij alleen hallo kan zeggen. En de naam van de persoon ergens in het luchtledige hangt en dat je dat krampachtig probeert te verbergen dat je de naam niet weet. Of nog erger, dat kan als je vol zelfvertrouwen de naam van een persoon uitspreekt. Maar die naam blijkt dan helemaal verkeerd te zijn. Ik heb het ooit voor gehad met de aankondiging van een nieuwslezer hier. By the way. Ooit werd Paul Simon door iemand als ik verkeerd aangesproken. Hij werd aangesproken met L. En Paul die dacht, ja, doe maar. Ik maak er wel een liedje over. En zo geschiedde You Can Call Me L.
1: De 80s en 90s.
2: Rebus.
0: En het kennen van voornamen is net handig als je de 80s en 90s rebus wil oplossen. Want de artiestenvoornamen, ja, die moet je toch op zijn minst kennen. En de liedjes van de artiesten. Als je wil meedingen naar dat duo-ticket voor Kinepolis. Vandaag zit er in de woordpuzzel een woord van 6 letters. Het is een stukje 90s technologie die vandaag nog steeds wordt gebruikt en het internet makkelijker maakt. Luister goed naar de rebus, noteer de letters en zo kom je tot de oplossing van de woordpuzzel.
1: De 80s en 90s.
2: Rebus.
3: Voor de eerste letters neem je de eerste en derde letter uit de naam van deze zanger. Voor de volgende letters neem je de tweede en vijfde letter uit de titel van deze plaat. Vervolgens neem je de eerste en voorlaatste letter uit de voornaam van deze zanger.
1: De 80s en 90s.
2: Rebus.
0: Rienne van Plu, je krijgt nog 2 plaatjes de tijd om je antwoord door te sturen via de Nostalgie-app. Uit alle juiste antwoorden kiest de onschuldige hand van AI, zo gaat het vandaag. Een winnaar uit die ik ook bel, dus zet het geluid van je gsm, je smartphone, je iPhone, je Android luid. Zometeen, na Fool's Garden en Jennifer Page, dit is Crush.

0: Fool's Garden met Lemon Tree. De conclusie van de 80s en 90s rebus komt eraan. En daar gaat Maggie bij helpen. Goedenavond, Maggie.
1: Goedenavond, goedenavond.
0: Wat is de oplossing? Wat zat verscholen in de rebus?
1: Google.
0: Helemaal juist. Maggie, je bent van de Kempen, van Heist op den Berg, maar je bent onderweg. Heb je me verteld waar naartoe?
1: Ja, wij zijn onderweg naar de Ardennen. Wij gaan kamperen in La Roche. Met de caravan.
0: Heb je dat op Google gevonden, die plaats om te kamperen?
1: Wij hebben toen wel gezocht op IA.
0: Op AI, ja, want dat is natuurlijk...
1: Ja,
0: maar dat is niks. Ja, dat is vandaag de discussie natuurlijk. Hè. Wat gebruik je? Gebruik je nog Google of ga je naar AI? Ik ga af en toe naar AI, maar ja, toch iets meer vertrouwen in Google. Hoe zit dat bij jou?
1: Ja, voor het werk eigenlijk zal ik meer op Google eigenlijk sneller kijken dan op AI. Ja, natuurlijk in de vrije tijd om iets op te zoeken zal ik ook wel op de AI gaan kijken.
0: Ja, ja. Wat doe je van werk?
1: Ik ben medisch secretaresse in een labo in Lier.
0: Ah ja, een laboratorium waar de bloed onderzoeken en zo.
1: Ja, voilà, voilà. Ja. Ja.
0: En dus nu ben je op weg naar La Roche. Ga je kamperen met de tent? Hoe zit dat?
1: Ja, we gaan met de caravan. Normaal gezien zijn we tentmensen, maar als je 50 plus bent, dan gaan we over naar een caravan. Wij hadden gehoopt om morgen te gaan kajakken, maar blijkbaar is de kajak toe wegens te weinig water. Ik weet niet, ik heb vandaag heel veel water gezien, dus we gaan op goed geluk.
0: Ja, ik heb ook heel veel water gezien, dus volgens mij komt dat wel goed.
1: Ja.
0: Stel dat ik nu een caravan wil aankopen, waar moet ik vooral op letten?
1: Oh, ja, dat hem zeker droog is, als je een ouder model koopt.
0: Ah, jij hebt een retro caravan gekocht?
1: Ja, we hebben een Eriba gekocht. Heel tof, ja. Ja. Het opzoeken, echt heel tof, ja.
0: Ja, dus dan moet je zien of er geen waterinsijpeling is en zoiets.
1: Ja, het is wel, ja.
0: Ja. Ik hoop van ganser harte dat er genoeg water is. Klinkt raar dat het hard genoeg heeft geregend dat je kan kajakken dit weekend in La Roche.
1: Ja, ik heb de waterschoenen alleszins meegenomen, dus voilà.
0: Komt,
1: ik hoop het.
0: Komt volledig goed. En ik wens je heel veel plezier in Kinepolis. Je vindt dus een duo-ticket.
1: Ja, gaan we zeker doen.
0: Oké, fijn weekend.
1: Dank je wel.
0: Maggie.
1: Dank je.

Veronique die stuurt een mooie foto van op haar terras in Brecht. Ik veronderstel dat ze de kantine uitbaat van een lokale tennis- en padelclub. Want ik kijk uit over de gravelvelden en zie de padelvelden op de achtergrond. Het is een foto rond 8:30 genomen, want er is ook nog wat avondrood. Echt een prachtige foto. Ze stuurt heerlijk aan het genieten van die goede muziek die jullie spelen. De goede muziek, de beste muziek, gaat het hele weekend verder hier bij Nostalgie. En dat zonder getetter. Het Nostalgie Hit Weekend, zometeen na het nieuws van 9:00.

0: Ja, de Mintjes heeft het over.
1: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
0: Oh, dat is voor na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedenavond. Oekraïens president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend tussen Rusland en Oekraïne. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev om er te praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
6: Het lijkt me duidelijk dat het opnieuw Oekraïense president is en bij uitbreiding heel Oekraïne, die in de moeilijkste situatie zitten. Als Trump druk wil uitoefenen om tot een akkoord te komen, ja, dan zal dat niet per se een akkoord zijn dat volledig in het voordeel van de Oekraïners is.
5: Normaal brengen de gezanten morgen een bezoek aan Moskou, zondag aan Kiev. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel is de 50e editie van de Memorial van Damme aan de gang. Onze landgenote Paulien Koekuit liep naar een nieuw Belgisch record op de 400 meter hoorde. Ze liep naar een tijd van 53 seconden en 20 honderdste. Dat is 8 honderdste beter dan haar vorige record. Koekuit werd daar derde in haar reeks. Een domper voor de atletiekfans ook, want de Zweedse wereldrecordhouder in het polstokspringen Mondo Duplantis moet geblesseerd afhaken voor de Memorial. En op het WK basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Turkije met 89-75. Emma Meeseman scoorde 27 punten.
7: Het was wel een match dat je ziet dat nog niet allemaal perfect is, zoals we willen. Maar ik denk dat je zo'n momenten ook wel moet meemaken tijdens een toernooi om te weten van oké, hoe reageren we in moeilijke momenten. Maar dus in die zin ben ik wel echt trots op de ploeg.
5: Zondagavond nemen de Belgian Cats het op tegen Puerto Rico. Dat verloor eerder vandaag van Australië. In de stand staan de Cats samen met Australië ook aan de leiding. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden.
4: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
8: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
4: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Oekraïns president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend tussen Rusland en Oekraïne. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev om er te praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Het lijkt me duidelijk dat het opnieuw Oekraïnse president is en bij uitbreiding heel Oekraïne, die in de moeilijkste situatie zitten. Als Trump druk wil uitoefenen om tot een akkoord te komen, ja, dan zal dat niet per se een akkoord zijn dat volledig in het voordeel van de Oekraïners is.
1: Normaal brengen de gezanten morgen een bezoek aan Moskou. Zondag is Kiev aan de beurt. In Duitsland organiseert de politie een klopjacht op een klimaatactivist. Hij wordt verdacht van de sabotages op het elektriciteitsnet daar. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het zou gaan om een man van 48. Hij heeft de aanslagen in een handgeschreven brief ook opgeëist. In zijn huis werden ook vermoedelijke springstoffen gevonden. Er zijn de afgelopen maand in Vlaanderen ruim 21 besmettingen met het Westnijlvirus bij paarden vastgesteld. Die komen voor in de regio rond Brussel, Antwerpen en Mechelen. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Lisbeth van de Voorde van het FAVV geeft tips als je zelf paarden hebt.
3: Als je echt ernstige symptomen merkt, zoals zenuwverschijnselen, stijfheid of verlamming bij paarden, dan moet je echt wel aan de alarmbel trekken en zo snel mogelijk je dierenarts contacteren. Voor paarden bestaat er een vaccin tegen Westnijlvirus. En wat misschien toch nog een zeer interessante tip is, is probeer gewoon de muggen weg te houden van de paarden.
1: Er zijn voorlopig nog geen besmettingen bij mens vastgesteld. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel is de 50ste editie van de Memorial van Damme aan de gang. Onze landgenote Paulien Koekuit liep naar een nieuw Belgisch record op de 400 meter horde. Ze liep naar een tijd van 53 seconden en 20 honderdste. Dat is 800ste beter dan haar vorige record. Koekuit werd derde in haar reeks. En ook een domper voor de atletiekfans, want de Zweedse wereldrecordhouder in het polstokspringen, Mondo Duplantis, die moet geblesseerd afhaken voor vanavond. En een straffe prestatie van de Belgische modeontwerpster Julie Kegels. Ze heeft de LVMH-prijs gewonnen. Dat is een van de grootste prijzen in de modewereld. Daaronder vallen ook merken als Louis Vuitton, Dior en Sephora. Kegels kreeg een prijs van 400.000 euro en zal ook een jaar lang begeleid worden door het modebedrijf LVMH. Kegels is 27. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden.
0: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
4: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
0: Het Nostalgie Hitweekend.

0: het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
1: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.